0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van twee economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst wordt geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. De presidenten van de VS en Iran hebben nu officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is onder meer afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar de EU-landen vrezen nu buitenspel te komen staan, nu de VS ook een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. Het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is inderdaad van de bewoner van dat pand, bevestigt de burgemeester. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom ook niet de woning in om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer is op de meeste plaatsen helder bij 14 tot 17 graden. Het wordt verder een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer. In het noorden is het een graad of 26 in de middag en in Limburg kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In Slovenië is een Nederlander om het leven gekomen tijdens het wandelen in de bergen. Volgens Sloveense media ging het mis toen hij met zijn gezin bezig was met een afdaling van de hoogste berg van het land. De man gleed uit en viel in een diepe kuil. Hij overleed ter plekke. Volgens de Sloveense politie is het slachtoffer een man van 57. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en zijn familie is met een helikopter teruggevlogen. Het Centraal Planbureau waarschuwt dat zo'n 300.000 huishoudens hard geraakt worden door de energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de sterk gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. Op het WK voetbal heeft Ghana in de allerlaatste minuten van de poolwedstrijd Panama verslagen. Het stond lange tijd 0-0. In de 95ste minuut scoorde Yirinci het enige doelpunt van de wedstrijd. Ghana staat door de winst nu samen met Engeland aan de leiding in groep L. Engeland won even voor middernacht met 4-2 van Kroatië. En koning Willem-Alexander heeft tijdens het bezoek van de Japanse keizer de eeuwenoude vriendschap met Japan benadrukt. In een speech tijdens het staatsbanket zei de koning dankbaar te zijn voor de unieke historische band tussen de landen. Op het menu stonden onder meer koningskrab en rundvleesfilet. Ook schoof prinses Ariane voor de eerste keer aan bij een staatsbanket. Het bezoek van het Japanse keizerspaar Nederland eindigt morgen. Het weer, het is op de meeste plaatsen helder en 14 tot 17 graden. Vandaag wordt een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden en in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

Waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezit.

Ik zou ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Het wordt van kracht als het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden. En dat lijkt nu ook inderdaad het geval. Morgen wordt het zelfs nog wat warmer dan dat. Het is dan belangrijk om extra op kwetsbare mensen te letten, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende dagen wordt gepraat over een definitief akkoord. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van 2 economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen, maken minder gebruik van het verlof. Voetbalbond FIFA heeft sinds de start van het WK bijna 400.000 online haatdragende reacties laten verwijderen. Volgens de FIFA zijn vanaf de eerste wedstrijd al 3,8 miljoen berichten op social media beoordeeld op haatreacties. De FIFA houdt het aantal online haatmeldingen sinds het vorige WK van 2022 in Qatar bij. Het weer, de dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen dan mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

lengt. Ik heb gespend en nog een keer gespend. Ze is in de mood. Ze is moody, ze loopt in die Gucci en ook in die Louis. Bestel een treintje, ik spray op de booty. Champagne shower, ik spend.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Al Jazeera 11 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer opengaat voor schepen. De premier van Pakistan, die hielp in de onderhandelingen, zei dat de zeestraat direct heropend zou worden. Maar of dat nu ook is gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te verduurzamen. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaan. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en de familie van de man is door een legerhelikopter geëvacueerd. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. Dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald. De regeling is bedoeld om de zorgtaken thuis eerlijker te kunnen verdelen tussen stellen. Het weer, vandaag veel zon. Het wordt in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen, zegt oudervereniging Balans.
1: Omdat zij niet het gemiddeld zijn. Want we hebben een onderwijssysteem wat gemaakt is voor het gemiddelde kind. En kinderen die net iets anders nodig hebben, die zien we dus in grote getale uitvallen.
0: Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Iraanse staatsmedia 8 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal, zegt het landelijk hulpplatform Keerpunt.
2: Soms worden ze onder druk gezet, worden ze echt gedwongen om bijvoorbeeld drugs rond te brengen of te verhandelen, om hun pinpas uit te lenen en om in sommige gevallen ook wat om een explosief ergens op een deur te plakken. En bij ons komen ze dan om eigenlijk in gesprek te gaan over hun twijfels, over hun zorgen.
0: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren, ouders of naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. Het ging lang gelijk op, maar uiteindelijk trok Engeland de wedstrijd naar zich toe. Het werd 4-2. Ghana heeft in de allerlaatste minuten van de wedstrijd tegen Panama de winst binnengehaald. In de 95ste minuut scoorde Jirenchi het enige doelpunt van de wedstrijd. En Oezbekistan heeft het in groep K afgelegd tegen Colombia. De Zuid-Amerikanen waren met 3-1 te sterk. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgt mogelijk enkele stevige buien. Morgen waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Er moet onder meer extra worden gelet op kwetsbare mensen, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. In verpleeghuizen gaat een protocol van start, zegt deze leidinggevende.
1: Bijvoorbeeld de bewoners die aan de zonzijde slapen, als eerste de zorg verlenen. Dat wij de gordijnen dicht houden. Maar ook dat wij extra goed de bewoners in de gaten houden of zij geen sufheid vertonen, hoofdpijn, maar ook echt op veranderend gedrag.
0: Steeds meer jongeren melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland, vaak onder druk van anderen. Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Velen geven volgens de organisatie aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal. De presidenten van de VS en Iran hebben officieel een handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. President Trump ondertekende het akkoord aan het einde van een banket in Versailles, zegt correspondent Sjoerd Den Daas.
2: Maar waarom het nu opeens gisteravond in allerijl moest in het paleis van Versailles, naast de witte asperges, de kreeften, de caviar, weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat Trump misschien bang is geweest dat er weer nieuwe incidenten plaats zouden vinden. Duidelijk is wel, Trump wilde gewoon liefst heel graag en liefst ook een beetje snel tekenen dus.
0: Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

in en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld wordt.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Deze verslaggever staat in de buurt van de woning.
1: De politie heeft een deel van de straat afgezet met linten. Af en toe zie ik nog wel een buurtbewoner komen. Ik sprak net even met een van de buurvrouwen die de hond aan het uitlaten was. Die was helemaal in tranen, niet beseffende eigenlijk wat er nou eigenlijk vannacht allemaal gebeurd is. Ja, want twee doden. Het is wel verschrikkelijk nieuws natuurlijk als je dat hoort als je hier 's ochtends wakker wordt.
0: De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteit is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg waren naar Moskou en die zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien, zegt hulpplatform Keerpunt.
2: Wat je ook vaak ziet gebeuren, is dat een eerste stap dan misschien vrijwillig lijkt, maar dat op een gegeven moment ze er steeds dieper ingezogen worden en eigenlijk helemaal geen nee meer kunnen zeggen en niet meer kunnen stoppen uit de angst voor de gevolgen.
0: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Het weer. De zon schijnt volop vandaag en in het zuidoosten wordt het tropisch warm. Daar kan het wel 32 graden worden. Elders is het maximaal 26 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. Morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Wegens met het NOS-journaal. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteiten is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg naar Moskou zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen de havens verlaten en zijn ze door de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen. De Amerikaanse actrice Davy Chase is overleden. Chase brak al jong door als stem van Lilo in de Disney-film Lilo en Stitch. En als het meisje dat in de horrorfilm The Ring uit een waterput kruipt en door het tv-scherm komt. Chase werd volgens entertainment site TMZ kort geleden onder voet opgenomen in het ziekenhuis en is overleden door sepsis na een hersenvliesontsteking. Ze is 35 jaar geworden. Het weer volop zon. In het zuidoosten wordt het tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de...

Ik heb die deur geopend. Ik heb jou binnengelaten. En ik heb met mijn verbeelding die wereld mooier gemaakt. Ik heb die maan op een nacht van die hemel gezien. Heb die sterren geplukt en naar jou toe gebracht. Op een reis door die wolken jou die liefde verklaart. Het die woorden laat dansen, het die tijd stil laat staan. Maar het was nooit genoeg niet.

ik moet dit los. Ik weet het is voorbij. Maar omdat ons nooit begin het niet, is daar ook niet een einde. En ik heb op jou gewacht, voor meer dan een jaar. Jouw gezoek in die toekomst, maar jij was niet daar. Jij was niet daar. Jij was niet daar. En wat meer kan ik doen? Wat meer kan ik geven? Mijn hart is moe, mijn kop is leeg.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster. Een beschermde vlam tegen de adem van de

0: Megens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die bij de webshop Funcaps gekocht zijn. Dat blijkt tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor hun betrokkenheid bij de zaak. Eerder meldde het OM dat 58 sterfgevallen onderzocht werden. Momenteel zijn er nog 4 overlijdens in onderzoek, heeft de officier van justitie op de zitting gezegd. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en mogelijke pijpbom gevonden. De explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en brand gesticht. Het vuur kon snel worden gedoofd. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de 3e keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Rond Moskou is het vliegverkeer stilgelegd in verband met een Oekraïense droneaanval. De burgemeester van Moskou zegt dat 180 drones zijn neergehaald. Toch hebben er een aantal doel getroffen, zoals een olieraffinaderij. Er is op een aantal plekken brand uitgebroken. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen hun haven verlaten en zijn ze langs de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook voor al het scheepvaartverkeer is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. Het weer volop zon, in het zuidoosten tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Doral Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een man en een vrouw van 53. Het zou gaan om een echtpaar. Hun dochter van 13 is door de politie aangehouden. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. Drie verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. Vier daarvan worden momenteel nog bekeken. De NVWA gaat deze zomer met drones controleren of dieren last hebben van hittestress. De dienst wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Eerst wordt in kaart gebracht in welke weidegebieden schaduw ontbreekt en op die plekken wordt met drones gecontroleerd. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. De afgelopen jaren bleek uit controles dat niet alle boeren bij hitte hun zaken op orde hadden. Oekraïne heeft een grote droneaanval uitgevoerd op Rusland. Met name de hoofdstad Moskou was daarbij doelwit. De burgemeester van de stad zegt dat er 180 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen wel doel. Zo is een olieraffinaderij geraakt. Daar is een grote brand uitgebroken. Vanwege de droneaanval ligt het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou al uren stil. Het weer, zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio. Rijnstreek FM.
2: Very much, ladies and gentlemen. I have a request to sing a song. It was written especially for me. It's titled Strange Fruit.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in hun huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden wil de politie niet kwijt. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom gevonden. Explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en is er brand gesticht. Dat vuur kon snel gedoofd worden. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de derde keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. In New York is een jongen van 18 om het leven gekomen toen hij uit een koets viel waarvan de paarden op hol waren geslagen. Dat gebeurde in Central Park toen de koetsier was uitgestapt om een foto van de inzittende te maken. De jongen uit India zat samen met zijn ouders en broertje in de koets. Zij zijn licht gewond geraakt. Door het ongeluk is de discussie opgeleid om paardenkoetsen in het centrum van New York te verbieden. Het afgelopen jaar waren er 8 incidenten, maar niet eerder viel er een dode. Het weer zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Beleef muziek uit het verleden en heden.
2: De Muziekfabriek.
3: Vrienden en vriendinnen, welkom allemaal bij een uurtje De Muziekfabriek. En laat ik je dit zeggen, De Muziekfabriek kent een zomerse vibe. En dat betekent dat we heel veel zomerse muziek voor je klaar hebben staan. En of het weer nou mee zit of dat het tegen zit, je krijgt er altijd een positief gevoel bij. Daarom snel van start met de eerste 3. En zet die eerste maar alvast lekker wat harder. Ik zou zeggen, let's get loud. Luister naar

0: niet in een pink Cadillac. Geef weer de voorkeur aan een cabrio. Kan ik helaas niet bekostigen. Maar goed, ik doe even alsof. En dan keihard op de speakers dit liedje. Aretha Franklin en Freeway of Love. Daarvoor zat Justin Timberlake met Can't Stop the Feeling. En ik hoop dat je die eerste ook lekker hard hebt gedraaid. Jennifer Lopez met Let's Get Loud.
1: Grote en kleine hit. Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
0: Het is er weer tijd voor om de hitlijstjes erbij te pakken.
1: Onze jaartelling loopt en stopt bij het jaar.
0: We gaan terug naar 2002.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
0: En dat doen we allereerst met de grote hit van Enrique Iglesias met Escape. Enrique Miguel Iglesias Presler is een Spaanse zanger die werd geboren in Madrid op 8 mei 1975. Hij zong aanvankelijk alleen in het Spaans, maar breidde het uit aan het einde van de jaren 90. Als acteur maakte Iglesias zijn debuut in de film Once Upon a Time in Mexico uit 2003. Iglesias is de jongste zoon van Julio Iglesias en Isabel Presler. Hij heeft een oudere zus en een oudere broer, tevens zanger. Toen Enrique 3 jaar was, gingen zijn ouders uit elkaar. Iglesias' moeder heeft nog 2 dochters uit latere relaties. Zijn vader heeft nog 5 kinderen met de Nederlandse Miranda Rijnsburger. Enrique werd in september 2005 gekroond tot meest sexy vrijgezel door het Spaanse tijdschrift People en Español. Hij werd geprezen door zijn smeulende uiterlijk en zijn succesvolle crossover-uitstraling. In juni 2007 verscheen het album Insomniac, waarvan de eerste single Do You Know Ping Pong Song een hit werd. Op 19 november 2007 gaf hij zijn 2 concerten in Nederland in Ahoy Rotterdam. Die week stond Escape op nummer 3. Een week eerder was dat eveneens zo en dat voor 7 weken hitlijst. Hoogste behaalde notering was nummer 3.
1: Grote en kleine hit.
0: De kleine hit is van Aaliyah met Rock the Boat. Aaliyah werd geboren in Brooklyn, New York en ze groeide op in Detroit, Michigan. In 1994 verscheen haar debuutalbum Age Ain't Nothing But a Number. Dit album bereikte in Amerika de platina-status en Aaliyah scoorde verschillende hits. Waaronder Back and Forth en At Your Best. Deze bereikte de top van de Amerikaanse R&B-hitlijsten. Omdat Aaliyah niet wilde dat er te veel nadruk op haar leeftijd werd gelegd, hield ze deze toentertijd geheim. In 1994 huwde ze namelijk op 15-jarige leeftijd met R. Kelly, de producent van haar debuutalbum. Volgens een kopie van het huwelijkscertificaat had Aaliyah zich voorgedaan als 18-jarige. Toen het huwelijk uitlekte, ging het stel snel uit elkaar. Kelly bemoeide zich verder niet meer met de carrière van Aaliyah. In 1996 kwam het tweede album van Aaliyah uit, One in a Million. Dit album was geproduceerd door de toen nog onbekende Missy Elliott. De eerste single, If Your Girl Only Knew, werd nummer 1 in Amerika. Die week stond het nummer Rock the Boat op nummer 22. Een week eerder was dat op nummer 14 en dat voor 2 weken in het lijst. Hoogstbaande positie was nummer 19. We gaan terug naar week 15 van 13 april 2002.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar.

0: van Aliyah. De kleine hit dus uit 2002. En dit heette Rock the Boat.
1: De muziekfabriek.
0: En die grote hit, die was van Enrique Iglesias.
2: Op volle kracht. De muziekfabriek.
0: Met Escape. In 2010 kwam Enrique Iglesias album Euphoria uit. Zowel de titel als de videoclip van Tonight I'm Fucking You kwam veel kritiek. En daarom werd deze op sommige plaatsen aangepast tot Tonight I'm

0: pop. Daarvoor zat David Lee Roth en Justin Gigolo. En we begonnen dit rijtje van drie met Jonas Blue Dakota. En Fast Car. Nog altijd een uurtje de muziekfabriek op je favoriete radiostation. Vergeet af en toe niet te kijken op ronvandersteen.nl.
1: Listen to the jukebox classic.
0: Oorspronkelijk heet ze Concetta Rose Maria Francanero. Maar je kent haar beter onder de artiestennaam Connie Francis. We hebben te maken met een Amerikaanse zangeres. Connie Francis stamt uit een Italiaans immigrantengeslacht.
1: We are going back in time. Time. But first Ron, tell something more about it.
0: Met alle plezier al op jonge leeftijd viel haar muzikale talent op. Haar vader stimuleerde haar om te proberen een carrière in de showbusiness te maken. Al snel leerde ze accordeon spelen en kon daardoor een plaats krijgen in de Amerikaanse televisieserie Star Time. De producer George Jack later haar manager adviseerde haar over te stappen op zingen. In 1955 sloot ze een platencontract af. In die tijd had Francis ook een relatie met de laat eveneens beroemde zanger Bobby Darin, die ook van Italiaanse afkomst is. Bobby's manager zorgde ervoor dat Darin mee muziek kon schrijven om haar zangcarrière op te starten. Bobby en Connie werden al snel verliefd op elkaar. Connie Francis trouwde met Bobby Darin, maar dat bleek de grootste vergissing van haar leven. Het duurde echter tot januari 1958 voordat Connie Francis echt succes kreeg. Dick Clark zorgde ervoor dat Francis plaats Who's Sorry Now een opgefriste rockversie kreeg en belandde in de Amerikaanse top 10. Het nummer stond in Engeland in 1958 zelfs 6 weken achtereen op een eerste plaats.
1: It's now time to push the buttons. So run, play.
0: En daarmee was Connie Francis wereldwijde faam gevestigd. Luister uit onze jukebox naar Connie Francis met My Happiness.
1: The Jukebox Classic.

Het mag overduidelijk zijn, in de jaren 50 waren de liedjes wat zoeter dan nu dag van de dag. Ik liet wederom de jokes voor draaien, Connie Francis en My Happiness. En ik zie dat er nog wat lege plekjes over zijn. Dus je mag ze doorgeven. RonvanDerSteen.nl. Guns vs. Cooking on Three Burners. Op zijn Nederlands zou je ook gewoon kunnen zeggen: gooi eens wat lekkers op de barbecue.

0: En zometeen ga ik het rijtje verder voor je afmaken. George Michael werd geboren in Bussy, London. Als Georgios Kidiakos Pinagiotto. Ik hoop dat ik de naam goed uitspreek. En George Michael is dus Grieks.
1: Oude lullenplaat.
0: Vast niet. George Michael begon zijn carrière met het oprichten van een ska-band, The Executive.
1: Oude lullenplaat.
0: Deed hij samen met zijn beste vrienden Andrew Ridgely, Paul Ridgely, Andrew Lever en David Mortimer. De band was echter geen lang leven beschoren. Na zijn WEM-periode wilde George Michael zich meer gaan richten op een wat volwassener publiek dan tienermeisjes die hij aantrok in zijn tijd met WEM. De eerste stap in zijn solo-carrière was daarom een duet met soul-icoon Aretha Franklin. Het nummer I Knew You Were Waiting werd opgenomen en het werd een grote hit in het jaar 1987. Het nummer behaalde de eerste positie in Nederland, maar ook in de Billboard Hot 100 in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk. De hits Careless Whisper uit 1987 en A Different Corner uit 1986 waren dan voor George Michael stuk voor stuk nummer 1 hits. Luister nog eens naar A Different Corner van George Michael.
1: Oude lullenplaat.

0: En met deze van George Michael is er weer tijd van bezinning. Je hoorde A Different Corner.
1: De muziekfabriek.
0: En wist je dat George Michael staat op de 10e plaats van de rijkste Britse muzici? Zijn fortuin wordt dan geschat tussen de 65 en 100 miljoen pond. Michael bezit verschillende huizen op verschillende plaatsen in de wereld. Op 21 november 2011 werd bekendgemaakt dat George Michael een longontsteking had, waarvoor hij in een Oostenrijk ziekenhuis behandeld werd. Zijn toestand was voor 48 uur kritiek. Hij zou lijden aan ARDS, een ernstige ziekte die plots kan ontstaan ten gevolge van onder meer een longontsteking. En sindsdien, hij heeft gelijk ook, doet hij het rustig aan. En verder hadden we nog muziek van Cher, de Shoop Shoop Song. En daarvoor Guns versus Cooking on Three Burners, This Girl. We moeten nog even het rijtje verder voor je afmaken. Ik laat je nog even met Mr. Polska en Tesca samen Nederlandstalig dus in de muziekfabriek. Gevolgd door die gouden ouwe van Taylor Dane. Can't get enough of your love. Weer bedankt voor het luisteren. Maak er nog een hele fijne dag van. Wees lief voor elkaar. Gegroet maar weer. En adieu.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen. Dat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Zonder dat nabestaanden het wisten, zijn in Dordrecht 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats. Ook het gemeentebestuur was niet op de hoogte. 6 jaar geleden liepen de grafrechten af van een aantal overledenen. Een medewerker van een begraafplaats, Dubbeldam, besloot toen de lichamen te verplaatsen naar begraafplaats Essenhof, zo'n 3 kilometer verderop. De gemeente Dordrecht zegt dat dit nooit had mogen gebeuren en dat de lichamen worden teruggebracht. De Poolse politie heeft een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op een Russische kunstenaar. De Poetin-kritische Skripetsky werd maandag doodgeschoten. De Poolse premier Tusk schrijft op X dat de verdachte een Georgisch paspoort gebruikte. De autoriteiten proberen nu achter de identiteit van de opdrachtgever te komen. Skripetsky stond bekend om hoe hij de spot dreef met de Russische president Poetin en de Belarussische president Lukashenko. Ook had hij kritiek op de oorlog tegen Oekraïne. Komende maanden wordt boven weidegebieden met drones gecontroleerd of dieren last hebben van hittestress. De NVWA wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht is er kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

You can do a lot better than that. Ah!

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door en ook de Vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten en er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. Het komende half jaar gaan de Verenigde Staten bekijken welke troepen en welke militaire bases ze in Europa willen houden. Dat heeft minister Hegseth van Defensie gezegd in een vergadering met andere ministers van NAVO-landen in Brussel. Hegseth zei dat Europa voor zijn eigen verdediging moet zorgen, maar dat de VS wel vanuit Europa wil blijven opereren. In Europa zijn ongeveer 80.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Ze helpen onder meer bij de verdediging tegen Rusland. Een voetballer van Ivoorkust mag Canada niet in. Eli Wahi krijgt geen toestemming van de autoriteiten, omdat hij in Frankrijk wordt verdacht van matchfixing. De Franse Voetbalbond merkte dat er vorige maand veel geld werd ingezet op een gele kaart voor Wahi. De voetballer kreeg die wedstrijd ook geel. Wahi blijft nu achter op het basiskamp in de VS. De rest van het elftal van Ivoorkust speelt zaterdag in Toronto tegen Duitsland. De Oranjevrouwen hebben voor de play-offs voor WK-kwalificatie geloot tegen Hongarije. De wedstrijden zijn in oktober. Als Oranje wint is Turkije of Slovenië de volgende tegenstander. De Oranjevrouwen moeten de play-offs spelen omdat het elftal van Arjan Veurink als tweede was geëindigd in de kwalificatiegroep. Alleen de groepswinnaar plaatste zich direct voor het WK van volgend jaar. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen nog warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Dorald Megens met het NOS-journaal. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de Vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten. En er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. In Dordrecht zijn 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats zonder dat de nabestaanden dat wisten. Ook het gemeentebestuur wist van niets. Bij een ruiming van graven met verlopen grafrechten bleek dat 21 lichamen niet volledig waren vergaan. De lichamen worden weer teruggebracht. Twee belangrijke meetstations op de Atlantische Oceaan die ontmanteld dreigden te worden door de regering Trump zijn tijdelijk gered. Wetenschappers uit 5 landen, waaronder Nederland, krijgen de stations voor de kust van Groenland in bruikleen. Daardoor zijn ze nog zeker 2 jaar te gebruiken. De VS zei begin deze maand dat er plannen waren om 4 meetstations te ontmantelen. Maar dat zou problemen opleveren, omdat ze worden gebruikt om de golfstroom te bestuderen die van invloed is op het klimaat in Europa. Het weer, zonnig, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consumentenmarkt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. Verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen werden weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Perzische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Een man en een vrouw uit Dalfsen in Overijssel zijn veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 17 maanden voorwaardelijk, voor het ontvoeren van hun kinderen. Volgens de rechter is bewezen dat ze hun dochter van 11 en zoon van 6 vorig jaar ontvoerden nadat die uit huis waren geplaatst. Ze namen de kinderen mee naar een appartement in Oudenaarde in België. Een dag later vond de politie hen en werden de ouders aangehouden. Die zeiden tijdens de rechtszaak dat hun kinderen onterecht waren afgepakt. Omdat de ouders al in voorarrest hebben gezeten, hoeven ze niet meer de cel in. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Zo zijn hardloopwedstrijden afgelast of ingekort. Festivals plaatsen extra waterpunten en overkappingen. En bezoekers wordt geadviseerd om goed te smeren, genoeg te drinken en een pet of ander hoofddeksel te dragen. Dan het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm. Het is 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

laat is maar de blok die ze heet. Al het geld is maar papier, je neemt het morgen niet mee. Ben een man, kom van buiten, heb ook zonder geleefd. We doen het morgen nog steeds. Ik zie wel later wat je doet, bro. We zijn gevormd door de schade, maar het moest zo. We kennen dagen samen in de regen. Heb geslapen op de grond, maar waarschijnlijk, bro, het moest zo. Bro, waarschijnlijk moest het zo gaan.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Geen van hen is ziek geworden, meldt het RIVM. Op het Nederlandse schip was in april een uitbraak van het Hanta-virus. Daardoor zijn 3 mensen overleden en raakten 10 mensen besmet. Ook in andere landen zitten nog mensen in quarantaine. Voor hen loopt die over enkele weken af. Daarmee is de uitbraak van het Hanta-virus voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. En verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen zijn weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. Voor het ontvoeren van hun kinderen zijn een man en een vrouw uit Dalfsen veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan bijna 1,5 jaar voorwaardelijk. De kinderen van 11 en 6 waren uit huis geplaatst. Het echtpaar was het daar niet mee eens en nam de kinderen daarom mee naar België. Een dag later werden de ouders aangehouden. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Dan nog het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm bij 26 tot 32 graden. Later vanavond en vannacht kans op onweer en morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes.
1: Caramel, bonbon et chocolat.
0: Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais.
1: Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangifte van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Ongeveer 7000 aangiften van ernstige misdrijven werden direct afgewezen. In zo'n 3000 gevallen werd de aangifte wel in behandeling genomen, maar werd het onderzoek na verloop van tijd stopgezet. Dat kwam door gebrek aan capaciteit bij de politie of het OM, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
3: Dat is altijd zo, dat snapt de Rekenkamer. Maar dat er ook met zoveel aangiftes van ernstige misdrijven niks wordt gedaan, daar is geen begrip voor. En dat zou komen onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten de hele dag doen in de opsporing. Dus daar kunnen ze ook niet goed bijsturen op wat er eerst moet gebeuren.
2: Het ging om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Niemand is ziek geworden. Op het schip brak in april het hantavirus uit. 3 mensen overleden daaraan. Als de quarantaineperiode in andere landen ook is afgelopen, is de uitbraak officieel voorbij. De prijs voor diesel is in maanden niet zo laag geweest. De adviesprijs voor een liter is gezakt naar €2,26. 3 maanden geleden was dat nog €2,82. De daling komt door de deal in de oorlog tussen de VS en Iran. Voor een liter benzine is de adviesprijs gedaald naar €2,45. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op het toernooi van Queens in Londen. In de tweede ronde verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul. Van de Zandschulp had last van zijn bovenbeen. Hij kon wel doorspelen, maar verloor in 2 sets. Dan het weer vanuit het zuidwesten, enkele regen- en onweersbuien. Ook vannacht is er nog kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal broeierig warm met veel zon en middagtemperaturen tussen de 32 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
5: Rijnstreek FM.
6: Hallo en welkom bij een nieuwe Jep-sessie met
7: Sanne. Woo!
6: Ja, ze is nu officieel echt terug.
7: Yay!
6: Oh my god.
7: Ja.
6: Hoe voelt het om weer volledig in Nederland te wonen?
7: Wel goed hoor. Ik moet even weer wennen aan de Nederlandse drukte. Ik was 2 dagen geleden in Utrecht en toen dacht ik, jeetje, wat een drukte.
6: Ja, maar dan heb je ook wel meteen Utrecht. Dat is ook best wel gewoon echt.
7: Ja, maar verder heel goed eigenlijk. En het is wel lekker om weer mijn eigen kamer en zo te hebben.
6: Ja, dat is ook wel lekker, ja. Niet met vieze, snurkende mensen delen.
7: Nee.
6: Maar wij waren dus op business trip geweest.
7: Ja.
6: Naar de Alpen.
7: Ja, en we hebben goede inspiratie opgedaan voor de radio.
6: Ja, en 1 liedje wat wel een aantal keer voorbij is gekomen op die business trip, gaan we nu eventjes spelen. Het heet The Golden Age. Ik ben trouwens heel sloom, dames en heren. U moet het me vergeven, want ik ben brak. Dus misschien moet Sanne het voortouw even gaan nemen, deze Jep-sessie. Een Sanne-sessie wordt het. Maar ik ga wel mijn best natuurlijk doen. Waar waren we ook weer gebleven? Oh ja, The Golden Age van The Asteroids Galaxy Tour. Komen uit Zweden. En het is echt een heel erg gezellig liedje, vind ik zelf. Dus ja, veel luisterplezier.

0: Asteroids Galaxy Tour. Uit Zweden dus, met The Golden Age. Weet je nog de iPod?
1: Ja.
0: De iPod Touch.
1: Ja.
0: Je had wel bepaalde nummertjes die daar dan standaard op stonden. En blijkbaar was Around the Bend van hun, dat is niet deze, maar een andere.
1: Ja.
0: Die was, stond daar als standaard op.
1: Wauw.
0: Dus dat was wel. Daardoor zijn ze ook mede groot geworden. Ze hebben in veel voorshows gespeeld. Vrij bij Katy Perry. Ook nog eens. Wel grappig.
1: Mm-hmm.
0: Dus leuk bandje uit Zweden dus. Wel inmiddels doen ze geloof ik niet meer echt veel muziek maken. Helaas. Hun hoogtepunt zat wel ergens in de 2010s.
1: Mm-hmm.
0: Geloof ik. Maar jij had een nieuw Camino nummer.
1: Ja, want ik dacht, we blijven nog even in de trips weren. Of van de tripjes. En deze had ik dus weer gehoord van iemand van de Camino. Die zei tegen mij, je moet dit nummer luisteren. En de persoon in kwestie was Garant. En ik had altijd heel veel moeite om zijn naam goed uit te spreken. Maar ik geloof dat ik het nu goed doe. En hij kwam uit Sierra Leone. Maar eigenlijk, ik spreek dat niet helemaal goed uit. Maar eigenlijk ook alweer Wales. En hij speelt in een koor. En dit is zijn favoriete nummer om met dat koor te zingen. Dus hier is Gloria van Laura Branigan.

0: Gloria. Van Laura Branigan dus. En Garant was erover geschokt dat ik dit nummer niet kende. Maar ik vond het wel een lekker vrolijk nummer. Best een leuk nummer als je aan het wandelen bent.
1: Ja, ik ging het vragen. Heb je deze veel geluisterd tijdens het wandelen?
0: Nee, dat niet per se. Maar ik had hem wel in mijn likes opgeslagen. Ik heb sowieso niet zo heel veel muziek geluisterd tijdens het wandelen. Maar als ik hem dan even weer hoorde, dacht ik wel even zo aan het moment dat hij die liet horen.
1: Hij is wel echt ook heel vrolijk, inderdaad.
0: Ja,
1: dus dat is wel een beetje, het is wel een doorstappert.
0: Ja, zeker. Eigenlijk. Zeker, ja. Wel even zo een liedje dat je even om je heen kijkt en alles even weer waardeert of zo.
1: Ja, dat is inderdaad best wel zo. Het volgende nummer is dat niet echt. Die is een beetje duister.
0: Maar goed om een beetje balans te
1: hebben. Ja, precies. Je moet het een beetje uitbalanceren met elkaar.
0: Ja.
1: Het is van een van mijn nieuwe favoriete artiesten. Massive Attack. De pioniers van het genre trip-hop. Eigenlijk degene die er mee zijn begonnen, zo ongeveer. Oh, daar komt hij nu. Die horen jullie vast niet. Er komt hier een grasmaaier langs, maar die horen jullie helemaal niet. Dus dat is helemaal niet eens relevant om over te praten. Dus ik ga er weer niet over hebben. Massive Attack dus. Ze komen uit Bristol. En daar was een soort van de hip-hop werd daar groot tegelijk met heel veel influence van Jamaica. En toen uiteindelijk is daar een beetje een soort van duistere, rare genre uitgekomen. En dat is trip-hop. Dus ik ga me gewoon erin knallen. Hij is wel, wat ik zei, duister. Duister kan je wel het noemen, vind ik. Hij heet Eurochild. Hij is trouwens van Massive Attack en Tricky. Tricky zat vroeger bij Massive Attack, maar is toen zijn eigen ding gaan doen. Dus, Eurochild.

Euro Child van de one and only Massive Attack. Ja, ik word altijd wel vrolijk van deze muziek. Ook al is het wel erg... Nee, deze valt qua grimmigheid nog wel mee. Je hebt nog veel ergere. Als je echt heel erg grimmig wil, dan moet je naar Tricky luisteren. Want dat is echt gewoon... Ja? Die heeft echt hele duistere muziek. Oh. Ook de teksten en zo zijn geloof ik heel duister. Ik heb er nog nooit echt naar gehoord. Want zo duistere muziek vind ik nou ook weer niet leuk. Want het moet wel leuk blijven. Het moet wel gezellig blijven, een beetje. Vind ik. Maar gelukkig hebben wij daar in Nederland een hele goede artiest voor. Ontworpen, bedacht. Mm-hmm. En het is een duo en ze heette Akda en de Munnik. En ik ben daar gisteren een beetje, heb ik twee albums helemaal geluisterd. En eigenlijk is het stiekem best hele leuke muziek. En de teksten zijn ook heel erg leuk. Dus een uitblinkertje vond ik deze. Heet Dag is mee. En het gaat over dat hij een oude kennis tegenkomt die achter de ramen staat in de wallen. Dus...

0: beste ermee.
1: Akda en de Munnik. Vooral Akda dit keer.
2: Ja.
1: Eigenlijk alleen maar Akda. Ja.
2: Mooi nummer.
1: Ja, vind ik ook.
2: Hij kan ook echt mooi zingen.
1: Ja, hij kan echt heel goed
2: mooi
1: zingen.
2: Mooi stem.
1: Ja, cool. Zij waren ook, ja, ze waren echt in de theater en zo begonnen. Dus daarom zijn hun teksten ook zo goed. Omdat zij waren vroeger gewoon, hoe heet het, op het podium van musicals en zo te vinden.
2: Ah.
1: En toen zijn ze uiteindelijk muziek gaan maken.
2: Leuk.
1: Met z'n tweetjes.
2: Mm,
1: dus gezellig. Vandaar.
2: Aha. Nu gaan we door naar het volgende nummer. En dit is een nummer van The Smiths. En het nummer heet How Soon Is Now. Je hoort het intro. De intro hoor je nu.
1: Sorry. Bijna.
2: En wel een grappig feitje. Want dit nummer is volgens mij van het album van Meat Is Murder. En de zanger was vroeger extreem vegan. En tegenwoordig eet hij gewoon weer vlees. Dus ja.

0: How soon is now?
1: Van de Smits.
0: Maar hij is dus helemaal rechts en non-vegan en een pipo geworden.
1: Ja, hij was eerst heel links en progressief en nu is hij een beetje rechts.
0: Naar de dark side gekeerd.
1: Ja.
0: Oh, oh, oh, oh, tja. Oh. Maar wat was het nou? Meat kills? Wat was het
1: meat
0: nou?
1: Is murder.
0: Meat is murder. Aha. Nu eet hij weer vlees. Gekkie.
1: Ja. Zo zie je maar weer hoe mensen kunnen veranderen.
0: Nou, inderdaad. Dus, maar dat kan ook gewoon positief natuurlijk gebeuren.
1: Ja, ja, ja. Absoluut.
0: Gelukkig. Misschien moeten we dat er dan maar uithalen.
1: Ja.
0: Dit was ook wel, deze hebben we ook wel een paar keer opgehaald in de auto.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Nog een nummertje dan, die we ook veel hebben opgehad in de auto. Erg veel. Of ja, dat komt door mij, want ik vind deze gewoon heel erg leuk. Ik vind het zo raar dat dit gaat dus over Twist and Turn van Sor en, jawel, Ronnie Flex. En ik vond het vroeger verschrikkelijke muziek, dit soort muziek. En op de een of andere manier ben ik ook veranderd. Net zoals, hoe heet die nou? Van de Smiths? Ik weet het niet meer.
1: Weet ik ook niet.
0: Oh, fake fan. Fake fan.
1: Nou.
0: Maar ik vind het gewoon... Je gaat wel horen wat voor muziek ik het over heb als ik hem aanzet. Alleen dat al. Dat vond ik verschrikkelijk vroeger. En nu kan ik het ineens gewoon accepteren en zelfs waarderen. Nummer heet Twist and Turn van het Insomnia album van Sor. Gaat over insomnia vooral.

0: Twist and Turn. Was zo erg te bijna vergeten dat die afloopt. Die
1: was nummers, een heel abrupt einde.
0: Ja, die nummers die eindigen allemaal best wel abrupt, omdat ze in elkaar overlopen op het album. Dus dan ineens is hij klaar.
1: Ja. Wel echt een aanrader ook, dat album, om die helemaal te luisteren van begin tot eind.
0: Echt heel erg leuk.
1: Ja.
0: Hij is echt goed. Oh my god, citroenvloek. Nu mag jij niks meer zeggen. Nee, grapje. Doe maar. Sanne.
1: Oh, oké. Okay. Hele saaie aflevering anders. nu een nummer van... sorry. Waar ik wel voor fangirl over haar. Over Little Sims namelijk. En ik kwam met dit nummer omdat ik even aan het opzoeken was... welke artiesten ook weer allemaal op Down the Rabbit Hole komen. Dat is namelijk over 2 weken alweer. En zij gaat daar optreden. Dus mocht je nog niks te doen hebben over 2 weken in het weekend, dan is Down the Rabbit Hole daar om jou te vermaken.
0: En bakken met geld over.
1: Ja, misschien dat ook. Bijzaak. Maar misschien kan je dit nummer dan wel in het echt horen. Hier is Young van Little Sims dus. Van het album Lotus.

0: Het is bijna een einde alsof het volgende nummer ook aan zit te komen.
1: Ja, wel een beetje zo, hè? Misschien is dat al, zit dat allemaal ook wel zo in elkaar.
0: Ja, dat zou je bijna denken dan.
1: Ja, gekkigheid. Gekkigheid.
0: Ja. Jeetje. Oh, we moeten nog steeds een dilemma doen, Sander. Oh my god, dat zijn we helemaal nog niet gedaan.
1: Laten we dan maar snel even naar muziek luisteren.
0: Ja, dan kunnen we daar eventjes flink over nadenken.
1: Ja, want dit nummer, deze artiest, de Mary Wallopers, die komen ook op Down the Rabbit Hole. Ik ben wel een beetje reclame aan het maken, maar goed.
0: Ja, poster girl.
1: Ja, maar het is wel echt een leuk nummer ook. En ik denk zeker leuk op een festival.
0: Oh, ook dit genre is... shout-out trouwens, eerste muziek.
1: Ja, dit is The Juice.

0: helemaal hem, hè?
1: Absoluut.
0: Irish rock and roll.
1: Lijkt me zo leuk om dit live te zien.
0: The Juice, ja. Het is echt heel grappig,
1: ik zie het voor me een beetje regen, weet je wel.
0: Ja, het moet wel regen en je moet wel Guinness drinken. Want anders dan klopt het gewoon echt helemaal niet.
1: Wat?
0: Joh.
1: Hè?
0: Precies waar ik een verhaal aan het doen ben.
1: Nou, wat onaardig.
0: Een irritanto die dat de hele tijd aanzet.
1: Ja.
0: Nou, heb je een dilemma voor me?
1: Zeker. En ik blijf even in de festivalsferen.
0: Jongen.
1: En ik zat even te denken, want ik zat even aan het festival te denken en aan het kamperen, het kampeeraspect daarvan. En nu mijn dilemma, zou jij liever heel erg dicht bij het festivalterrein zitten, dus dat je dan maar 5 of 10 minuutjes hoeft te lopen, maar dat je omringd wordt door mensen die dag en nacht hele harde muziek hebben?
0: Ja.
1: Of? En misschien dan een soort Duitse slagermuziek.
0: Ja.
1: Of zou je dan...
0: De tweede optie.
1: Of zou je liever heel ver moeten lopen. Dus dat je in de allerverste camping zit. Dus dat je dan misschien elke dag al 40 minuten of zo moet lopen. Heen en terug om bij het terrein te kopen. Maar dat je dus wel rust hebt.
0: De tweede optie.
1: Ja?
0: Ja. Ik ben niet zo'n iemand die daar tegen kan.
1: Ja, oké.
0: Maar ja, op zich, je kan oordop in doen.
1: Ja.
0: Die werken wel echt. Treats. Ja. Maar ja, dan loop ik wel een eind.
1: Ja, oké.
0: Okay. Denk ik. Het is ook wel lekker om je homebase een beetje dichtbij te hebben.
1: Ja.
0: Maar nee, ik helemaal met die muziek van je.
1: Dat ga ik. Vind je dat niet leuk?
0: Ik haat dat.
1: Echt?
0: Mijn vader die torment me altijd, want hij vindt het leuk. En wat zou jij kiezen dan?
1: Misschien wel het eerste. Dan hoop ik dat ik gewoon elke keer zo kapot ben dat ik dan toch wel in slaap val.
0: Ja, oké, dat kan ook. Tja. Mijn dilemma dan maar.
1: Ja, graag.
0: Mijn dilemma is... als je... Je moet altijd... je bent je vanaf dit moment altijd onder de invloed van een druk. Alcohol, wiet... Alles, ook de illegale en de legale, het hele spectrum aan drugs. Pijnstillers.
1: Ja, alles?
0: Alles, gewoon... je mag één van alle drugs kiezen waar je altijd onder de invloed van bent. Je hele leven lang. Welke zou je dan kiezen?
1: Hoe erg onder de invloed?
0: Nou oké, stel je, oké, we doen het aan de hand van dronken. Dus tussen nuchter en echt dronken zit je gewoon op de helft ongeveer. Dus altijd zo'n beetje zo aangeschoten. Lekker aangeschoten.
1: Misschien wel gewoon alcohol dan. Want misschien kan je dan nog een beetje functioneren in de maatschappij. Ik denk als je de hele tijd strak staat. Of misschien gewoon een pijnstiller.
0: Fentanyl.
1: Nee, misschien zou ik wel gewoon alcohol kiezen, denk ik.
0: Ja, maar dan denk je dus echt nooit meer scherp, hè?
1: Nee, maar ja, misschien weet je dat op een gegeven moment ook niet meer.
0: Ja, oké.
1: En jij?
0: Ik denk dat ik... psilocybine. Gewoon truffpaddo's-achtig. Dat doen mensen dus, microdosen. En dan ben je dus altijd een beetje onder de invloed van die dingen. En dan ben je dus altijd een net soort van...
1: Ja, oké, maar ik vind microdosen matig. Wel... Dan is dat hetzelfde als die film van die mannen die elke dag een heel klein beetje alcoholpromillage hadden, toch?
0: Huh?
1: Weet je waar ik het over heb?
0: Nee.
1: Oh, okay.
0: Ja, ik lijkt me echt totaal niet chill om altijd aangeschoten. Nou, op zich ook wel. Maar je wordt ook gewoon... Je zit ook een soort van constant met een vervelende maag en met alles. Hè? Want je hebt wel alle effecten ervan.
1: Okay.
0: Het is niet dat je ineens geen effecten meer hebt. Ja. De bijwerkingen heb je ook gewoon.
1: Okay.
0: Alles.
1: Ja.
0: Maar alcohol dus?
1: Ik weet het niet.
0: Nou, wat doe je enthousiast mee aan dit dilemma, zeg.
1: Oh.
0: Oké, muziek. Eventjes een nummertje wat ik al heel erg lang heel veel luister. Het is van The Arcs. En dat is een band die geleid wordt door een van de twee frontmannen van The Black Keys. Die zijn wel redelijk bekend. En het nummer heet Put a Flower in Your Pocket. Nou, ik vind hem gewoon heel cool. Mooi indie nummertje. Goed passend bij zomer. Leuk nummer. Van de Arx dus.

0: put a flower in your pocket van The Arcs. En dat was dan ook weer het ene laatste nummertje.
1: Wat gaat de tijd dan toch weer snel, ja, hè?
0: Vergeef het ons van de iets wat slome post-business trip. Post-business trip sloomheid, ja, aflevering.
1: Nog even alle inspiratie die we hebben opgedaan nog even verwerken.
0: En even inderdaad. In de
1: praktijk nog even toepassen. Maar ja, de precies. Ideeën zijn daar. Ja. Maak je daar vooral geen zorgen over.
0: Ja, precies. We gaan het nog eventjes er grondig over hebben hoe we het onze inspiratie gaan laten voort doorschijnen in onze radio kunsten.
1: Want we zijn nu al bijna. Want morgen is trouwens, voor mensen die in Wageningen zijn, is het Summer Vibes Festival op de campus. En dat is gratis voor iedereen, geloof ik. En om 8:00 komt Typhoon optreden.
0: Oh my god, de man met de bijzondere stem. Ik vind dat hij een bijzondere stem en een bijzonder accent heeft.
1: Ja, oh mooi.
0: Ja, ik ben heel benieuwd.
1: Ja, en vorig jaar, toen Summer Vibes Festival was, toen ging ik daarvoor even met jou, Jep, naar RTV. Om even voor mij in ieder geval, voor de allereerste keer.
0: Echt?
1: Te kijken naar hoe het is om radio te maken.
0: De eerste keer een jaar geleden.
1: Ja.
0: Toen was ik saai.
1: Naar dat festival?
0: Nee, ik ben daar niet geweest. Ik ben eigenlijk nog nooit geweest, misschien wel. Nee. Ook een saaie dodo, zeg. Ja,
1: vorig jaar was ook mijn eerste keer, hoor.
0: Oh, oké. Okay. Miste ik wat? Wie waren er toen?
1: Nou. En of je wat hebt gemist. Want vorig jaar was de bekendmaking van Wormies.
0: Oh ja, dat was ook zo.
1: Dat was echt vet. Ik denk wel misschien wel het beste moment aan mijn studentenleven. En toen heb ik haar nog gezien in de bunker. Toen heb ik een foto met haar.
0: Oh my god. En vond ze alle fame leuk of vond ze het te veel?
1: Nee, ze kon nog wel handelen. Maar misschien dat het haar nu wel...
0: Ze is geloof ik ook uit Wageningen.
1: Heb je een punt. Helaas. Dus ik hoop voor haar dat de fame haar niet achterna gaat of naar haar hoofd stijgt, weet je.
0: Ik denk dat het wel mee gaat vallen. Oké, okay, laatste liedje.
1: Een banger van een nummer.
0: Sassy.
1: Echt een banger.
0: Sassy muziek.
1: Dit is Work It van Missy Elliott.
0: Tot volgende week.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangifte van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Volgens de Rekenkamer kan de politie ook niet alles.
1: Maar je zou wel het liefst willen dat de meest ernstige zaken worden opgepakt. En daarvoor moet je dus heel goed sturen op de beperkte recherchecapaciteit die je hebt. En dat is eigenlijk nu, lukt dat niet.
0: Het ging onder meer om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. Een jongen van 17 heeft van de rechter 2 jaar jeugddetentie gekregen voor het doodschieten van de Amsterdamse jongen Rivaldo van 17 vorig jaar. Ook krijgt hij jeugd-TBS. Het is de hoogst mogelijke straf in het jeugdrecht, zegt de persrechter bij AT5.
2: Het heeft tot heel veel verdriet geleid bij de nabestaanden, tot heel veel onrust in de wijk, tot heel veel gevoelens van onveiligheid. Daarom is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat er geen andere straf passend is dan de maximale jeugddetentie.
0: De aanleiding voor het schietincident was een ketting die was gestolen van een vriend van Rivaldo en die wilde Rivaldo terughalen. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet thuis in Europa en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Als het dier niet wordt bestreden, kan Nederland te maken krijgen met een wasberenplaag, zegt Limburg. Dit weekend doen ruim 10.000 mensen mee aan de Nacht van de Vluchteling. En dat is volgens de organisatie een record. Tijdens dat evenement lopen deelnemers 's nachts afstanden van 10 tot 50 kilometer. En daarmee halen ze geld op voor de Stichting Vluchteling. Vorig jaar werd 1,5 miljoen euro opgehaald. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen is het overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio. Rijnstreek FM.
4: RTV Rijnstreek. Dit is
5: Campus Radio.
6: RTV Rijnstreek.
4: Welkom, beste luisteraar, met weer een nieuwe uitzending van onze studio in het Unishof. Ik zit hier ditmaal wederom met Kees.
7: Hallo, hallo. Ik ben er weer. Ik ben teruggekeerd.
4: Ja, terug van weg geweest.
7: Ik heb Lennart voor de troon gestoten.
4: Ja, vorige week hebben we even iets anders geprobeerd. Maar nu ben je er weer. Ik ben blij dat je er weer bent. En het is een hele speciale dag vandaag. Want mijn zusje is jarig.
7: Gefeliciteerd.
4: Ja, dankjewel, dankjewel. Ik heb dit weekend heel lang nagedacht over een cadeautje dat ik moest hebben.
7: Oh ja.
4: Maar gelukkig had mijn zusje hier al meer over nagedacht dan ik.
7: Ja.
4: En ik kreeg 2 weken geleden een link doorgestuurd. En ik drukte op die link. En dit is een link naar een verlanglijstje. En de verlanglijstje staat op een website. En wat er dan gebeurt, je opent een link en dan wordt er gevraagd, maak een account aan. Moet je een account aanmaken voor een website om een verlanglijstje te zien. En dan staat zo'n heel, heel georganiseerd verlanglijstje en dan kan je op een product drukken. En dan kan je het product reserveren van het verlanglijstje.
7: Je kan het niet missen.
4: Ik denk dat dit verlanglijstje wel naar 100 mensen is doorgestuurd.
7: Je douwt het eigenlijk gewoon in iemands strot. Dat je zegt, je koopt dit en wijk er absoluut niet van af.
4: Nee, het is dit of anders niks.
7: Maar dat vind ik dus interessant. Hè? Want ik zou het persoonlijk... Ik vind het leuk als je maar iets willekeurigs krijgt. Mensen iets voor je verzinnen. Ik vind het heel raar om het zo specifiek te gaan afbakenen.
4: Ja.
7: Maar als je zusje... En wat wou ze dan hebben?
4: Heel veel sieraden, make-up. uiteindelijk heb ik oortjes gekocht. Van die bedraden oortjes.
7: Ja. Je deed niet mee aan dat soort gender... gebonden cadeaus of zo.
4: Ja, nou ja, die stonden uiteindelijk wel op het lijstje. Want ik had het er met mijn ouders over gehad. En die hadden gezegd van, ja, doe maar toch wel wat van dat lijstje. Maar ik heb er nog wel iets anders bij gekocht namelijk.
7: Oh ja, wat dan?
4: Een eend. Een eend, ja.
7: Een echte
4: gekocht
7: eend.
4: Gekocht in de wereldwinkel. Ja, een zelfgemaakte eend.
7: Wanneer is een eend zelf gemaakt?
4: Ja.
7: Een gekweekte eend.
4: Ja, ik had nog een appeltje te schillen met die eend. Ja. Dus toen heb ik dat gedaan, heb ik hem opgezet.
7: Ja, leuk.
4: We hadden nog wat unfinished business.
8: For a long time, I thought that I wanted to be loved.

0: Ja, Unfinished Business van Nia Archives. Wat een knaller. Maar goed, Philip, ik denk dat ik ook even moet verklaren waarom ik er vorige week niet was en waarom we Lennart hadden, wat natuurlijk ook heel leuk is. Maar ik was...
1: Ja, maar uiteindelijk toch de mindere optie natuurlijk.
0: Ja, ja, dat, nou, dat sowieso. Maar ik was op Texel, Philip. Ja. Ik was op Texel. En... Nou, vond ik sowieso een hele leuke ervaring. Een goede vriend van mij, die komt daar vandaan en hij was jarig. Dus ik was weer mee naar Texel. Want daar vierde hij zijn verjaardag. En nou, Texel is sowieso een interessante plek om te zijn. Het is niet elke dag dat je op een eiland bent. Maar dit vond ik dus leuk. Toen ik daar was, toen werd er een foto doorgestuurd in de Texel gemeenschap van een oude man... Ja. Die naakt in het bos stond, bij het bospad. En die was zichzelf aan het aftrekken.
1: En, oh, en dat vond jij leuk?
0: Nee, dat vond ik helemaal niet leuk. Maar er was een foto van gemaakt. En dat ging dus rond als een lopend vuurtje. Want Texel, ja, hoe groot is Texel nou? Ja. En hij had ook hele grote bergschoenen aan. Vond ik interessant om eerst al je kleren uit... Want dat krijg je niet over... Je kan niet je broek uit doen over die grote bergschoenen. Dus hij heeft eerst zichzelf naakt gemaakt. Zijn kleren uitgedaan. En toen heeft hij die bergschoenen aangedaan. Maar goed, wat ik dus interessant vind is dat... Ik was met die Tesla's hierover aan het praten. En dat zij zeiden, oh ja, ik herken deze man wel. Deze man heb ik wel eens gezien in de Jumbo of zo. En dat vind ik dan zo fascinerend aan zo'n eiland... waar er sowieso relatief weinig mensen wonen. Mm-hmm. Maar ze kunnen er ook niet af, weet je wel. Ze kunnen ook niet weg, altijd. Dat waarom zou je zoiets flikken? Omdat je weet dat iedereen weet wie je bent en waar je te vinden bent, toch? Je kan niet echt zo goed verstoppen op Texel.
1: Maar misschien in het bos dat je denkt, oh, daarna dan ziet niemand. En misschien is dat heel bevrijdend, een heel bevrijdend gevoel om jezelf achter te trekken.
0: Ja, maar volgens mij, misschien is het niet zo, hè? En dan zit het anders. Maar volgens mij was hij wel een soort van expres bij het bospad. Soort van aan het springen op de weg. En zichzelf aan het tonen aan mensen.
1: Oh,
0: om
1: dat
0: het zo
1: een
0: te zeggen.
1: Smerig, gadver.
0: Ja, ja. Maar dus dat vind ik interessant. Ik denk van ja, hoe denk je dan niet dat je wordt gepakt of zo, toch? Iedereen weet wie je bent.
1: Jeetje.
0: Ja.
1: Maar ja, dat is ook een beetje... Dat heb je wel snel bij kleine gemeenschappen of zo. Dat iedereen... Ons kent ons. Ja, maar in Wageningen heb je dat ook snel. Als je
0: ja,
1: dan
0: dat
1: keer
0: is
1: met,
0: wel echt waar, ja. In Wageningen.
1: Dat als er dan een keer met iemand anders gaat zoenen of zo. Ja. Of dan weet ineens iedereen het. En dan kom je die persoon ook overal tegen.
0: Ja, dat
1: dan
0: was ook met die confessions die we natuurlijk wel eens hebben behandeld. Met die man van de... hoe heette dat ook alweer? Orion?
1: Ja, de koffiebarista
0: ja,
1: van
0: ja, ja, ja, precies. Dat ook rondging. Dat is een hele goede vergelijking. Inderdaad, bij Wageningen is een beetje hetzelfde.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeetje, je had wat nieuwtjes. En ik heb uitgevonden dat de knopjes weer werken deze week. Vorige week deden ze het niet.
0: Oh, ach. Campus
1: Nieuws. Ja, Campus Nieuws. Ja, ik was vergeten dat hier een halve minuut applaus aan was.
0: Ja, dankjewel. Nou, het applaus, dit is eigenlijk wel toepasselijk. Een goed brugje naar het nieuwtje. God, ze zijn nog steeds bezig. Die gekken. Ze gaan helemaal wild voor de Campus Nieuwtjes. Nee, maar... dit is wel een goed bruggetje, want mijn nieuwtje gaat over Suzanne en Freek, Philip. Suzanne en Freek, wie kent ze niet? Jij kent ze wel, denk ik.
1: Ja,
0: en
1: groot fan natuurlijk.
0: Suzanne en Freek, die spelen ja, hier relatief in de buurt, in Gelderland in ieder geval. Ja. Die spelen 7 shows in de Gelderdome. Mm-hmm. Nou, toen ik dat al hoorde, was ik al... stom verbaasd. Ik weet dat Suzanne en Freek natuurlijk groot zijn, maar 7 shows in de Gelderdome vind ik wel erg veel.
1: Ja, maar ze zijn natuurlijk heel groot, hè? Soort van binnen Nederland.
0: Zijn ze echt zo groot? Ja,
1: ja, en zeker, zeker met die uitgezaaide longkanker van Freek is de Suzanne en Freek koord ook helemaal uitgezaaid.
0: Ja, ja, inderdaad. Het heeft iedereen geïnfecteerd eigenlijk. Ja,
1: dat is een lopend vuurtje.
0: Ja, die sympathie voor Freek. Nee, het is heel zielig voor Freek. Maar kijk, 7 shows. Oké, jij vindt dat dus normaal. Maar het loopt dus zo uit de klauwen. Hier, deze kop. Arnhem grijpt in na overlast bij concert Suzanne en Freek. 300 boetes uitgedeeld.
1: 300?
0: Ja, en het is pas het eerste weekend. Ze moeten nog een paar weken. Het eerste weekend. Jee. Het is echt een soort Beatlemania. Het is echt, het is wild in Arnhem. Ze willen strenger handhaven. Het is gekte. Er is sprake van gevaarlijke situaties in de wijken, zeggen
1: maar
0: ze.
1: Maar wie deelt die boetes dan uit? Is dat politie?
0: Nee, Suzanne Freek zelf. Nee, de politie inderdaad. Maar gevaarlijke situatie in de wijk. Alsof er een soort bendeoorlog is. Misschien heb je team
1: de
0: Suzanne.
1: De F-side van...
0: Ja.
1: De breekside van Suzanne.
0: Dat is de F-side.
1: De F-side.
0: Ja, misschien heb je twee bendes. De Suzanne gang en de Freek gang of zo. Die gaan vechten.
1: Die gaan vechten. Die zijn van...
0: Ik moet daarbij zeggen, ik vind het wel raar als je nu bij team Suzanne zou zijn. Vind ik ook erg raar, onsympathiek.
1: Nou, maar zij is dadelijk alleenstaande moeder. Freek knijpt er tussenuit. Het is altijd weer typisch, die man die weggaat. Ja.
0: Ja, dat is waar, dat is waar. Maar ik kan niet zo goed verder uithalen wat er precies aan de hand is. De politie, het enige wat de politie erover heeft gezegd is... het duo is enorm populair en trekt veel verkeer naar de stad.
1: Oh.
0: Maar wat? Ik weet niet. Ik wist niet dat de luisteraars van Suzanne en Freek per se overlastmakers waren. Maar goed, ja. Het is dus blijf uit de buurt van Arnhem de komende weken. Het is gekte.
1: Ja. Rubens releases. Dat is een verkeerd knopje. Ik dacht nog even een ander jingletje
2: Campus
1: in.
2: Campus Radio.
1: Ja, oké, dat is leuk. Ja.
0: Heb jij ook niet een
1: Ja, ik heb een heel leuk nieuwtje, maar ik drukte het op de verkeerde knop. Dus.
0: Ja, ik wil wel even wachten tot de knop. Is het niet de tweede? Misschien? Het is volgens mij de tweede.
1: Oh.
2: De publieksbalie.
1: Ja, misschien...
0: past dat erbij?
1: Misschien wel. het is toch een soort loterij aan de knopjes hier. Ik kwam een heel leuk evenement tegen.
0: Mm-hmm.
1: Dat zich afspeelt op 28 mei. En dat is bier en boeken. Bierhebbers hebben een boeken... ik raak helemaal in de war. Ik wilde zeggen...
0: Dat ze wel bier gedronken, denk ik.
1: Bierliefhebbers hebben een buitenkans, maar het is eigenlijk een boekenkans.
0: Mm-hmm.
1: Want in de bibliotheek komt er op 28 mei een bierproeverij met Wageningse schrijvers die dingen gaan voordragen, werk gaan voordragen. Dus dat is hartstikke leuk. Daar gaan ze in de recentelijk geheropende, vernieuwde Biep van Wageningen gaan ze... met z'n allen bier drinken, bier proeven van de stadsbrouwerij en dan wat dingen voordragen.
0: Ja, Filip, dit klinkt toch al echt als precies iets voor ons.
1: Ja, een soort literaire bierproeverij. Dat ja, is, lijkt me eerlijk.
0: Want wij zijn zowel heel intellectueel als de gigantische drinkers. Dus ik denk van ja.
1: Ja, en ik lees hier ook dat er bijpassende hapjes worden aangeboden.
0: Zo, dat is. En wat zouden dat zijn? Wat zijn literaire hapjes, vind jij?
1: Ja, ik weet niet. Ja, borrelhapjes.
0: Is dat literair? De bruine fruitschaal?
1: Ik had het er laatst met iemand over. Dat borrel is echt een verschrikkelijk lelijk woord. Vind je niet? Alsof je een soort haar in je keel hebt. Zo, borrel, borrel.
0: Borrel, borrel.
1: Alsof je al een paar borreltjes op hebt. Dat je
0: borrel, borrel.
1: Borrel. Borrel. Wordt door de experimentele radio.
0: Ja, wordt avant-garde. Ja, nee, goed. Maar ik moet zeggen, dit is een van de eerste evenementen die wij hebben behandeld bij Campus Radio. Dat ik dacht, daar wil ik zelf ook bij zijn.
1: Ja, de hele hoge standaarden.
0: Ik heb hele hoge standaarden. Ik ben niet snel te pogen voor iets. Ik blijf het liefst binnen met mijn literaire werk. En mijn
1: en kon alleen als een soort literaire... Jezus, ik kan niet eens meer praten.
0: Nee, maar meestal... Weet je wat het ding is, Filip? Meestal is er geen andere plek die mij zowel... een prikkelend boek als een lekkere IPA kan bieden. Meestal moet ik dat gewoon thuis doen. Maar nu kan het ook dus buiten de deur. Dus ja, ik wil er heel graag bij zijn.
1: Ja. Dat is voor buiten de buurt.
0: Dat ben ik die aanbelt, ja, inderdaad. Oké.
1: Oké, ik denk dat het tijd is voor een liedje.
0: Dit lijkt me een heel goed idee.
1: Taken for a Fool.
0: Ja, heel mooi nummer.
1: Door de Strokes. Komt-ie.
0: Ik voel me een fool bij de bierproeverij.

0: Prachtig.
1: God, en ik hoop dat we gaan aanschouwen op 11 oktober. Ik ga niet zeggen wat er dan is, maar er is dan iets.
0: Ja, ja, dan ben ik er niet meer.
1: Ja, op jouw begrafenis.
0: Ja, misschien zijn, ik en Freek er allebei wel niet meer.
1: Ja, inderdaad.
0: Nee, ja, dat, dat kan gebeuren.
1: Goed.
0: Even denken. God, wat zullen we nu eens doen? Heb jij nog een nieuwtje, Kees?
1: Philip.
0: Oh, en ik heb onderhand, heb ik volgens mij de knop gevonden die ik net wilde hebben. Deze.
2: De agenda.
0: Voor de brief.
2: De agenda.
0: Voor...
1: De agenda.
0: Ja, ja, voor de bierproeverij dacht ik leuk is. Ja, dat voor de agenda.
1: 28 mei. Ja, ik heb het er al lang in staan. Ja, Philip, ik heb wel een nieuwtje voor jou, hoor. Dit is groot nieuws. En
0: okay.
1: Dit komt ook... nou, dit komt niet uit de buurt, dat dacht ik even.
0: Ja.
1: Maar goed, de slechtste...
2: Check in met Campus, Campus Radio.
0: Okay,
1: de slechtste slogan van het jaar is verkozen.
0: En,
1: het scheelt slechts 32 stemmen met de nummer 2.
0: Is dit een landelijke verkiezing?
1: Het is een landelijke verkiezing en het is de slechtste slogan van 2025 natuurlijk, want we zitten nog in 2026.
0: Ja.
1: En...
0: dat weet je, dit is er wel serieus over gediscussieerd als ze pas in mei erachter komen.
1: Ja, ja, nee, het is een heel, heel serieus ding.
0: Okay.
1: En de winnaar is Helene Kramer van boerderij Akkerhof in het Limburgse Vaals.
0: Okay.
1: En haar slogan, Philip, is...
0: Zullen we even...
1: Ik heb een soort tromgeroffel. Is er niet een soort sound effectje hiervoor?
0: Oh god. Dit... Nee, wacht. Dat moet eigenlijk daarna.
1: Ja, dat moet daarna, inderdaad. Oké, okay, doen we het even. Dan doen we het. Oké, okay, haar slogan is... de slogan belt even aan.
0: Ja.
1: Haar slogan is... Beter dan snuiven, onze pitloze druiven.
0: Jeetje.
1: Ja, en ik...
0: Die is wel verschrikkelijk slecht, hè.
1: Ja, er zijn...
0: Maar de slechtste ooit... Ik denk dat ik wel slechtere dingen heb gehoord. Eerlijk gezegd.
1: Ja?
0: Een soort van vorige week nog zag ik bij een bushokje van een reclame van de Kruidvat. En daar stond, het enige wat erop stond, stond een aantal producten op. En daar stond er zo, hebben. Een soort heel kapitalistisch van, we moeten alles kopen. We moeten alles hebben.
1: Ja, maar in die zin zou je kunnen zeggen dat het een goede slogan is, toch? Want de Kruidvat, ja, dat willen ze toch ook?
0: Het is niet echt meer een sluipreclame of zo. Het is niet heel oppervlakkig of zo.
1: Ja, het is veel te overduidelijk, vind jij.
0: Alsof je dingen gaat verkopen. Ja, jij wilt dit hebben. Ja, je wilt het hebben. Ja, ik zie je wel lachen. Je
1: het is
0: wilt
1: een beetje
0: het
1: onderdrukking
0: hebben.
1: Is het eigenlijk van de Kruidvat. Het is niet echt sympathiek misschien, hè?
0: Nee.
1: Nee.
0: En in kapitalisme zijn toch voor een soort van vrijheid, vrij denken. En nu wordt er ons alleen maar dingen aangesmeerd. Van,
1: ja.
0: Dit wil je hebben, dit wil je hebben.
1: Ja, en dat is alleen de Kruidvat doet dat, hè? Voor de rest zijn bedrijven altijd, laat je altijd zelf keuzes maken.
0: Ja, zoals in de HEMA.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Wat dan? Wat is de slogan van de HEMA dan, is de vraag.
0: Koop niks.
1: Ja, de HEMA, ze waren ook bijna failliet, toch? Het klopt, denk ik wel.
0: Ja, net zoals de V&D, die deed dat ook.
1: Maar ik vind dat reclames, Philip, of reclameslogans ook wel luguber kunnen worden. Bijvoorbeeld, tegenwoordig heb je in Utrecht, ik weet niet of het in Wageningen of in andere steden ook is, maar ik zie het eigenlijk vooral in Utrecht, omdat ik daar ook woon. Maar,
0: je moet
1: ik zie
0: niet
1: de hele tijd...
0: adres weggeven hier op Live.
1: Nee, nee, dat moet ik inderdaad niet doen. Maar ik zie de hele tijd slogans van de KFC, waar dingen staan zoals... het is dat het gewoon niet meer leuk is. Dat je denkt van ja, wat is hier überhaupt grappig of lollig aan? Bijvoorbeeld dan is het dan zo'n reclame voor zo'n combi deal. Met dat je een burger krijgt en kip en friet en een drankje of weet ik veel wat. En dan staat er zo boven, goedkoper dan jouw boodschappen. Ik vind dat best wel duister van de KFC. Om gewoon bij arme mensen te gaan invrijven. Dat zij niks gezonds kunnen kopen. Dus ze moeten maar zich overgeven aan de KFC. Ik vind dat best
0: dat
1: wel...
0: best wel gemeen eigenlijk.
1: Ja, het heeft toch echt iets gemeens. En ook, maar dat is dan echt wel gemeen. Dat je denkt van, nou, dat is gewoon respectloos naar mensen met een kleinere beurs. Maar ze hebben ook bijvoorbeeld hele ongepaste slogans tegenwoordig. Het is allemaal voor één reclamecampagne die ze momenteel invoeren. En dat is dan bijvoorbeeld voor een pittige burger. En dan is die burger... Ik weet niet of ik dit heb gehallucineerd, maar voor mijn gevoel heb ik dit gezien. Dan is die burger...
0: Nee, dit soort dingen bedenk je allemaal zelf.
1: Het is een soort pittige spicy chicken burger. Hè? En die is dan gewikkeld in leer. in leer. En dan staat er boven, en dit is echt serieus zo, en dan staat er boven, soms is pijn lekker. Je ook echt denkt van, wat is dat voor seksuele, niet gewoon seksueel, maar echt een soort SM, echt een soort gore.
0: Sadistische hamburger.
1: Ja, een beetje masochistisch. Dat ik echt denk, hoe is dit gepast? Wat is het idee hierachter? En dan samen met dat spugen op de armen, denk ik echt denk van, ja, wat is de KFC ja, allemaal in godsnaam aan het uitspoken?
0: Jeetje, ja. Ze willen ons aanzetten tot een bepaald soort gedrag, denk ik.
1: Ja, SM schijnt. Ja. Maar goed, Philip, er zijn beter dan snuiven onze pitloze druiven is niet de enige slechte slogan. Er zijn heel veel geweest door de jaren heen. Wat en dan? Ook dit jaar heb je een paar andere. Je hebt de tweede, waar het dus 32 stemmen mee scheelde, is met de juiste sproeier wordt alles nat. Van R&R beregeningsinstallaties.
0: Ik vind die wel leuk.
1: Ik vind die dus ook leuk.
0: Alles wat je moet doen om in dit lijstje te komen is een beetje seksueel maken of over drugs of zo. En dan...
1: Ja. Ja, maar het is interessant dat je dit zegt. Want toen ik dit aan het lezen was, toen dacht ik precies hetzelfde. Toen dacht ik eigenlijk, ja, wat maakt dit nou? Ik zou zeggen dat een slechte slogan, een echt slechte slogan, is als het mensen een soort van afstoot van je product kopen. Ja. Maar hier is het grappig. Mensen kunnen omlachen en het geeft je wel een soort aandacht. Het werkt qua marketing. En het wordt alleen gezien als slecht omdat het een beetje ongepast is. Maar ja, we leven ook niet meer in de verzuiling of zo.
0: Nee, precies.
1: Ik vind dat moet kunnen van R&R.
0: Er was toch ook een heel groot ding ooit. In de jaren 70, als ik het goed zeg. Dat er zo'n hotel was en die ging adverteren met World's Worst Hotel. En dan daardoor kreeg ze heel veel klanten. Omdat het soort van ramptoeristen waren. Van, ik wil dat zien. Ik wil naar de werelds slechtste hotel gaan of zo.
1: Ja, precies. Dus in die zin, ja, dat werkt dan.
0: Maar dat is een soort van slechte, foute slogan of zo. Wat wel een hele goede slogan is trouwens, zit ik me denken.
1: Ja.
0: Die me echt tot vandaag de dag nog heeft gefascineerd. Het was een slogan van de Rijksoverheid tijdens COVID. En die ging als volgt, ging over de coronaprik halen. En hij heette stroop je mouwen op.
1: Voor de prik?
0: Ja, maar ook van kom in actie, weet je. Kom in actie en stroop je mouwen op voor dat vaccin.
1: Weet je welke ik leuk vond? Ik vond het leuk van Partij van de Dieren. Had een aantal verkiezingen geleden, hadden zij als campagneslogan alle kleine beestjes helpen.
0: Ach,
1: dat vind ik een hele leuke.
0: Die is heel lief.
1: Is heel lief. En, maar even om terug te komen op de... in aanhalingstekens slechte slogans. Ik vind deze wel echt slecht. De nummer 3 was voor... God, het is niet duidelijk waar het voor is. Ik denk voor een of ander tegelbedrijf. Maar de slogan is... soms zit het mee, soms zit het tegel.
0: Dit vind ik nou een goede slechte slogan.
1: Ik vind dit echt...
0: Dit is wat mij betreft de winnaar eigenlijk.
1: Ja, wat mij betreft ook. Belachelijk. Belachelijk.
0: Soms zit het tegel.
1: Ja, ik vind dat toch... Het is lui ook. Het is heel lui. Maar er staat niet in het artikel... waar het een slogan voor is. Maar...
0: Weet je. Nou...
1: Ja, het is echt wat. Het is
0: ik vind dit wel echt entertainment. En laten we naar een liedje luisteren genaamd Good Entertainment.

0: Dat was Good Entertainment van M. Lucky. En ik vind het heel leuk dat deze eindelijk hier is gespeeld. Want dit is een nummer van M. Lucky. Dat is een opkomende Nederlandse artiest. Maar ik had het live gezien. Ik kende het daarvoor niet. En ik hoorde dit nummer. En ik dacht echt, dit is echt zo'n fantastisch nummer. Het klinkt echt als iets wat een hit zou kunnen zijn. In het gewoon internationaal.
1: Het klinkt heel groot ook. Qua...
0: Ja,
1: als een grote band of zo.
0: Ja, toch. Het klinkt super professioneel. En ik was echt stom verbaasd. Maar ik vind het ook gewoon een heel lekker nummer. Maar ik wil nog heel eventjes, Filip, voordat we doorgaan, wil ik terugkomen. Ik heb het je net al verteld. Ik heb net echt gehuild van het lachen. Om even terug te komen op deze slogans. Er zijn heel veel goeie. Maar deze moet ik even uitlichten. De andere bewaar ik wel voor een andere keer. Maar het was een verkiezing politieke slogan. De slechtste politieke slogan van 2022. En de winnaar is van het CDA.
1: Oh, ja.
0: En de slogan is... Hier bouwt CDA kampen voor starters en senioren. Nou god, dat is wel echt een slecht slogan. Dat is niet gewoon seksueel, dat is zo'n ongelukkige verwoording.
1: Maar dit is ook wat ik precies wat ik bedoel qua... Het is gewoon... Per ongeluk slecht. Het is niet dat ze bedenken van... Oh, dat zou grappig zijn als ze kampen gebruiken of zo.
0: Ja, maar kampen is ook de naam van de plek. Het is CDA kampen, maar ze bouwen gewoon voor starters en senioren. Hier bouwt CDA kampen voor starters en senioren. Ik vind het heel ordinair om tijdens een soort uitzending keihard te gaan lachen. Maar het is wel echt... Normaal doe ik dat nooit natuurlijk. Maar
1: nee,
0: het is wel
1: nee
0: echt...
1: wij lachen verder nooit. Alleen hier in deze uitzending.
0: Goed, ik vond het echt een bizarre slogan.
1: Ja.
0: Maar jij hebt nog wel een nieuwtje, toch? Of
1: het
0: niet?
1: Allerlaatste nieuwtje van vandaag komt uit de Resource. En er is een nieuw dichterscollectief in Wageningen.
0: Oh, ja.
1: En afgelopen maandag hebben die voor het eerst elkaar ontmoet. En in dit dichterscollectief zit de nachtburgemeester, Lars Verhoef. De Poetry Slam winnaar, Eva van Wissen. En stadsdichter Bob ter Haar. En ik. Ik zat er ook bij.
0: Gewoon even over jezelf praten. Nou ja, prima.
1: Ik was hier dus aanwezig en het voelde echt alsof ik onderdeel was van iets groots. Zelf ben ik niet groot, maar ik vind het wel leuk om het grootste te aanschouwen.
0: Ja.
1: Ik had Bob ook echt nog nooit ontmoet, maar hij is

0: verkeerd heb voorgedragen. Dus
1: zo.
0: Ik hoop dat die even in één keer goed gaat.
1: God, ik hoop het ook. Anders ben ik heel erg teleurgesteld.
0: Ja. Het gedichtje heet Op een kip.
1: Oké.
0: Een kip sprak peinzend tot een ei. Wie was er eerder, ik of jij? De wijsbegeerte mag misschien op deze vraag geen antwoord zien. Maar ik heb, wat men ook mag zeggen, nog nooit een kip een ei zien leggen. Kut. Ik heb hem weer verkeerd gedaan.
1: Wat heb je dan verkeerd gedaan? Oh, ik dacht, die kut past er, hoort erbij, dacht ik. Eindknallen.
0: Nee, die laatste moet dan zo.
1: God, het dichte zit echt...
0: Het zit helemaal niet mee. Nee,
1: het past niet bij, okay.
0: Maar ik heb, wat men ook zeggen mag, nog nooit een ei in kip zien leggen. Dat is het einde. En daarop heb ik een parodie gemaakt. Maar ik ben nu even mijn boekje kwijt. Dus ik... Oh, Jezus. Die moet ik even bijpakken. Die zit ergens in een zak verscholen. Ondertussen is het ook leuk om te weten dat ik meerdere dingen van Woord van de Week daarin heb verwerkt. Want ik ben dus nu druk bezig met alle spreekwoorden. Die zitten nu allemaal vers in mijn hoofd. En daarom kon ik hierop de parodie maken. Het is een verschrikkelijk slecht gedicht door mij. Hier komt-ie. Hij heet O Jezus. Jezus sprak al prijzend tot God. Op die mosterd van Abraham ben ik toch o zo verzot. O God, gij die straalt. Weet jij niet waar Abraham de mosterd haalt? O God, zou ik het maar weten. Dan had ik heel mijn buik rondgegeten. Vanaf de berg zei hij. Als de berg niet naar jou komt, kom jij maar naar mij. Maar dat duurt een eeuwigheid. En tegen die tijd is het slechts mosterd na de maaltijd.
1: Wauw.
0: Ja.
1: Dit, ik vond het heel mooi.
0: Dit zijn alle spreekwoorden die we hebben verwerkt de afgelopen tijd in Woord van de Week.
1: Ja, daar komen we zo op terug, denk ik.
0: Wat mij betreft doen we hem nu.
1: Ja, doen we hem nu?
0: Ja.
1: Knal hem er nu even in.
0: Ja. Eigenlijk zou ik een soort liedje erbij willen hebben of zo. Zo'n jingletje, maar... Dit hebben we niet, denk ik. Misschien kunnen we deze gebruiken.
2: Het quarantainekwartiertje.
1: Ja, is dat Woord van de Week waardig?
0: Nee, eigenlijk niet.
1: Nou ja.
0: Nee, misschien deze.
3: Rubens Releases. Is dat even lekker?
1: Ja, dat is echt heel lekker.
0: En deze? Oh nee, wacht. Oké.
1: Nou.
0: Dus, Woord van de Week, waar ik, Philip Timmers, in de diepe krochten van de Nederlandse taal duik, om mijn testpanel 12 overheerlijke woorden voor te schotelen, om vervolgens het Woord van de Week te bepalen. Deze week heb ik wederom een spreekwoordeneditie gemaakt. En daar wilde ik even een paar van uitlichten. Oh, en Kees... Zou je ook willen verzoeken of jij zo meteen wil vertellen waar jij op hebt gestemd?
1: Ja,
0: deze week.
1: Ik hou het er zeker bij.
0: Hier komt-ie. Allereerst een echte klassieker. Iemand blij maken met een dode mus. Dus eigenlijk iemand valse hoop geven. Of het spreekwoord, nu breekt mijn klomp. Oh, dat betekent dat je stom verbaasd bent. Deze vond ik persoonlijk heel leuk. Achter de geranium zitten. Saai of nutteloos. Een saai of nutteloos leven leiden. En tot slot nog weten waar Abraham de mosterd vandaan haalt. Oh, en nogmaals tot slot. Oh, weten waar Abraham de mosterd vandaan haalt, zou ik omschrijven als... precies weten hoe de vork in de steel steekt.
1: Dat is een beetje dubbelop, is dat?
0: Vond ik wel leuk. Was een binnenpretje van mij. En daar zijn de daken met vlaaien bedekt. En een extreme welvaart. Dus Kees, waar heb jij op gestemd?
1: Ik heb, Philip, ik heb ten eerste gestemd op achter de geraniums zitten. En ik heb gezien dat hij heel weinig stem heeft. En ik gok dat dat misschien komt omdat mensen niet weten wat geraniums zijn. Of mensen vinden hem gewoon niet leuk. Dat kan ook.
0: Ja.
1: Maar ik vind hem heel leuk, ik vind hem heel beeldend. Ik vind hem... Het is iets wat je in een boek zal... Je ziet, er komt meteen een beeld bij je op. Ja,

0: Iemand die achter de geraniums zit, die niks doet. Ja, ik vind het... Ja, het is heel beeldig.
1: En de geraniums vind ik ook een heel burgerlijke plant.
0: Ja.
1: Een hele burgerlijke bloem.
0: Volgens mij had mijn oma altijd geraniums.
1: Ja, dat vind ik ook echt iets voor oude mensen.
0: Het klinkt gewoon echt als iets waar je een gedicht of een verhaaltje omheen kan bouwen.
1: Ja.
0: En daarom heb ik op gestemd.
1: Ja.
0: En voor de rest, ik moet zeggen, ik vind mijn stemgedrag eigenlijk best wel raar. Want als ik nu kijk, zou ik denk ik stemmen op Daar zijn de daken met vlaaien bedekt. Maar ik heb gestemd op Roomser dan de Paus. En dat vond ik een leuke. Hij is simpel. Hij is ook wel grappig. Maar ik vind het gewoon een leuk beeld om je nog heiliger of nog netter te gedragen dan de leider. Daar kan je ook wel veel...
1: Gewoon een beetje overdreven aan die regels houden.
0: Ja, en ik vind dat je hem altijd in een leuke context kan gebruiken. Stel, iemand die likt heel erg de hielen van de baas of zo, kan je het goed gebruiken. Je kan er ook wel, denk ik, bepaalde variaties op verzinnen, denk ik. Je kan iets doen van... je gedraagt je... Ik weet het niet. Je gedraagt je rijker dan de baas, ik zeg maar wat. Maar ik vind het gewoon een leuke. Ik vond het gewoon leuke. Eigenlijk heb ik er weinig over te zeggen. Dat is het. Ja.
1: Uiteindelijk zijn er wederom twee winnaars, net zoals vorige week. Nu breekt mijn klomp heeft gewonnen, samen met weten waar Abraham de mosterd vandaan haalt.
0: Ja, Abraham, ik vind het bot raar. Ik zal niet noemen wie, maar iemand die ik ken, die heeft gestemd op doen of je neus bloedt. En ik weet dat zij die gezegde vaak zelf, of dat spreekwoord vaak zelf gebruikt. Maar dan vind ik dat je er niet op moet stemmen. Dat heb ik ook bij woorden. Ik vind niet dat je moet stemmen op het woord als je het woord zelf gebruikt. Het woord van de week is voor ontdekken, vind ik. Mm-hmm. En ik vind Abraham, weet waar Abraham de mosterd vandaan haalt, die vind ik ook heel leuk, maar die had ik al gehoord, want Job, onze geliefde Job.
1: Ja, Job achter de knop.
0: Ja, die heeft dat wel eens eerder gebruikt. Maar toen vond ik hem ook wel leuk. Dus ik kan het begrijpen, maar ik denk...
1: Ik vind het ook leuk, omdat hij soort van... Hij voelt heel gek. Hoezo? Waarom mosterd? Waarom Abraham?
0: Ja.
1: Soort van, wat heeft de religie te maken met de mosterd?
0: Ja,
1: of zo?
0: Inderdaad. Ik associeer...
1: Dat speelse daarvan vind ik wel leuk.
0: Ja, ik associeer het ook altijd meteen met... dat Bijbelse verhaal, maar dat ik denk van... hé, maar er zit toch helemaal geen mosterd in de Bijbel? Dat begrijp ik niet.
1: Ja, maar ze hadden toch Jezus gebalsemd in de mosterd?
0: Oh ja, dat doen ze nog steeds, toch? Katholieken doen dat nog steeds. Protestanten zijn al afgehaakt.
1: Ja,
0: maar katholieken doen altijd een kruis van Dijon mosterd op je hoofd.
1: Ja, van Groningse mosterd.
0: Nee, wel het Dijon, denk ik.
1: Oké. Ja. We gaan door met de woorden van de week.
0: Spannend.
1: Even kijken. We hebben... abstraheren, een beetje een chic woord. Pimpampoentje, een heel leuk woord voor lieve heersbeestje. En manoeuvreren, vond ik zelf heel leuk. En tot slot de benenwagen. Zonder de, maar gewoon benenwagen. Mm-hmm. Waar heb jij op gestemd, Kees?
0: Ik heb gestemd, Philip. Ik moet zeggen, ik begrijp mijn stemgedrag niet. Ik denk dat ik brak was, want het slaat helemaal nergens op. Maar ik heb gestemd op tumult en tromgeroffel. Maar ik zie er een paar andere die misschien leuker overhevelen. Yeah. Ja, of smeltkroes. Oké, goed. Ik raak afgeleid. Ik heb gestemd op tromgeroffel en tumult. En tromgeroffel vind ik wel leuk. Ik vind dat een leuke...
1: Ja.
0: Het is, je hebt drumroll, maar dat vind ik in het Engels bijvoorbeeld, maar dat vind ik meer klinken als een muziektechnische term.
1: Tromgeroffel, dat klinkt ook alsof die roffel er al in zit. Een soort van tromgeroffel.
0: Het is gewoon heel, ik vind het heel beeldend. Net zoals achter de geraniums zitten. En geroffel klinkt ook soort van ergens wel gezellig. Ik vind het wel een knus woord, geroffel.
1: Ja.
0: En tumult. Ik vind tumult een beetje een mysterie. Ik vind dat het ook een leuke betekenis heeft van god, wat is hier veel tumult of wat is er veel over te doen. Het is gewoon, je kan het leuk gebruiken, maar ook dat ik me afvraag waar het vandaan komt. Ik heb het al eerder over gehad met jou dat veel Nederlandse woorden zijn leuk omdat het twee dingen zijn, twee andere woorden die samen zijn geplakt tot een soort betekenis. Bijvoorbeeld gedachtegang of hersenspinsel, weet je wel.
1: Ja.
0: Maar tumult, ik zou mijn god niet weten waar dat vandaan komt. Dat vind ik
1: hetzelfde
0: interessant.
1: Met reclame, waar we net over hadden.
0: Ja. Met reclame is dat ook. Nou, Philip, ik moet zeggen, ik zit al best wel lang met deze kwestie. En ik heb het opgezocht. En reclame Waar heb ik het opgezocht? Want dat kan ik nu niet vinden. Maar reclame is, komt dus van het Latijn.
1: Echt?
0: Zeker. En het betekent eigenlijk luidkeels roepen of terugschreeuwen.
1: Oh.
0: Wat ik interessant vind, want dan vind ik, is reclame wat je moet overtuigen eigenlijk bij uitstek al onsympathiek. Want het is iemand die gewoon naar je aan het schreeuwen is. En dat is op zich wel wat reclame is.
1: Als je ook denkt naar die markt, dat zo'n bloemist zegt van geraniums en boterlelies in de aanbieding. 1 en 1. 2 voor de prijs van 1. Ja. Dat is, maar dat is toch een soort terugroep, of niet?
0: Ja.
1: Ik denk dat het wel een soort roepen is, vind je niet?
0: Ja, dat denk ik ook. Maar ik
1: vind, het is natuurlijk heel, oh, en van die schreeuwreclames, god, daar heb ik een hekel aan.
0: We hebben het veel over reclame.
1: Ja, echt zo'n little reclame met een stapel superkorting of zo. Ik word er echt helemaal gestoord van.
0: Nou, wat ik dus gek vind, is dat reclames worden heel erg, weet ik toevallig, heel erg hevig getest en zo. Hè? En dan halen ze allemaal mensen en dan gaan ze experimenteren van wat slaat aan. Maar eigenlijk elke reclame of manier van reclame voeren, denk ik van ja, hoe is het dat dit überhaupt werkt? Ik vind veel reclame slecht, saai. Het meteen knap je erop af. Denk je van gadver, dit hoef ik niet te zien.
1: Ik vind ook veel reclames geforceerd creatief. Snap je wat ik bedoel?
0: Nou, dat is tegenwoordig. Ja, dat werkt ook helemaal niet meer. Maar
1: soort van, dan de één keer deed de Coolblue met van die plaatjes en zo.
0: Ja.
1: En dan nu heb ik het idee dat iedereen zo'n beetje soort, zoiets semi-pseudo-creatiefs of zo.
0: Ja, maar je hebt ook nog steeds, maar dat zou ik nog wel begrijpen. Terwijl je hebt ook nog steeds heel veel banale, soort van simpele reclames. Dat ik denk van, hoe werkt dit nog? Is dit nog überhaupt getest? Wat ik ook bijvoorbeeld raar vind, is dat je bijvoorbeeld bij, ik keek laatst met mijn huisgenoot een voetbalwedstrijd. Welke voetbalwedstrijd was het? Het was Barcelona. Oh, het was Barcelona Real Madrid. En je hebt dan bij die, ja, wat zijn dat? Die schermen van rondom het veld, net buiten het speelgebied. Daar zijn allemaal reclames op. Maar dat ik daar ook naar zat te kijken. En toen hebben we daar een gesprek over gehad. Ik denk van ja, hoe is het dat dit werkt? Want niemand zit dan voetbal te kijken en gaat denken, oh, dat ga ik nu kopen. Maar ja, het zal dan in je onderbewustzijn zijn. Maar omdat het dus heel vaak heel veel is getest, neem ik aan dat het werkt. Maar is dat zo?
1: Wat ik wel heb, is dat soort van, het heel erg helpt voor de naamsbekendheid, denk ik.
0: Ja.
1: Een soort van, ik kom nu wel eens op online websites waar je dan iets wil kopen. En dan heb je er nog nooit van gehoord. En dan denk je van, oh, is dit wel een echte site? Zou ik dit wel kunnen vertrouwen? En op het moment dat ik weet dat ik een keer een reclame heb gezien, dan denk ik van, oh, dan zal het wel echt zijn. Een soort van, of ik heb een keer een reclame gezien van de Coolblue, want die zit nu in mijn hoofd.
0: Ja, maar
1: dan soort van, als ik dan op die website kom met waar allemaal dingen zitten, dan heb ik soort van, oh ja, als het op tv komt, dan zal het wel een echte bedoeling zijn of zo.
0: Maar het werkt ook wel andersom, hè? Want stel, ik heb ook wel vaak, als ik een reclame van iets krijg, dat ik dan denk van, nou, het feit dat ze er reclame voor moeten maken, dan neem ik aan dat het of onbetrouwbaar is, of een beetje loesje, of een beetje of toch een beetje een scam of iets. Dat, zeker als het op sociale media is, bijvoorbeeld voor een YouTube-filmpje of wat dan ook. Ik heb het gevoel dat tv-reclames, omdat het heel veel moeite kost om je reclame op tv te krijgen, voelen meer legitiem. Dat ik denk van, dat zal wel een echte instantie zijn. Maar ik vind reclames op sociale media of op websites, dan ga ik het juist meer wantrouwen, denk ik. Als je de hele tijd, of bijvoorbeeld ik weet niet of dit herkenbaar is voor jou. Ik weet niet hoeveel YouTube-filmpjes hebt gekeken in je leven. Maar je hebt bepaalde sponsors die altijd een filmpje sponsoren. Je hebt bijvoorbeeld bepaalde VPN's of bepaalde, weet ik veel wat, die altijd YouTubers sponsoren. En dan, ik denk altijd van, ja, hoe gaat dat? Ten eerste, hoe werkt dat? Zijn er echt veel mensen die vanuit daar het gaan kopen? Ik heb het gevoel dat iedereen daar echt recht doorheen kijkt. Maar ook dat ik denk, je, het feit dat ze zoveel reclame moeten maken, dan zou ik denken dat het niet echt per se een goed product is.
1: Ja, het hele punt, toch, van de reclame is ook jou iets verkopen. En eigenlijk is het raar dat moet. Dat je een soort product hebt dat je aan andere mensen moet verkopen. Dan koop je dus eigenlijk een product wat je in eerste instantie in eerste instantie niet nodig hebt. Een soort van, ik weet niet, brood of zo is een product dat ga ik kopen. Dat soort van, dat heb ik nodig. Maar een luchtverfrisser of zo. Als niemand het daar ooit over had, dan had ik totaal nooit de behoefte gehad om zo'n ding te kopen. Want ik zou er niet eens op komen om dat te willen doen of zo.
0: Nee, ja. Ja,
1: het is een beetje gek. Maar laten we eens teruggaan naar woord van de week. En het woord van de week bekend maken. Oh god, hier druk ik allemaal op de verkeerde knop. Ja, dat is een beetje een terugkerend fenomeen van vandaag. Hier, op nog één.
0: Het is het thema.
1: Ja. Het woord van de week is pimpampoentje. Een prachtig woord voor lieve eerstbeestje.
0: Ja. Ja, en dit is prima. En ik vind het allemaal wel best. En ik vind pimpampoentje een heel leuk woord. Maar ja, ik weet niet of ik hier nu al moet beginnen. Maar ik vind dat er een bepaald terugkerend thema is in het stemgedrag. En kijk, Woord van de Week is natuurlijk een democratisch instituut. En dat moet kunnen allemaal. Maar ik merk dat of de woorden zijn een scheldwoord of iets wat seksueel klinkt, dat krijgt altijd veel stemmen. Of het klinkt lollig of wat dan ook. Een beetje zoals die slechte slogans eigenlijk. Of het is een woord wat zo onnatuurlijk is en zo intellectueel klinkt voor de meeste mensen, dat ze erop stemmen. Bijvoorbeeld een voorbeeld daarvan is fantasmorgisch. Ik vind het geen stom woord. Maar
1: ja, wacht, dat is fantasmagorisch.
0: Fantasmagorisch, sorry. Want dat klinkt zo smeuïg en zo groots dat mensen er dan op gaan stemmen. En ik vind,
1: ik vond wel de betekenis van, ik ben persoonlijk wel een fan van fantasmagorisch.
0: Ja, ik ook. Het is gewoon het voorbeeld wat in me opkomt, hoor. Maar ik vind dat vaak, niet heel veel mensen stemmen ook andere dingen.
1: Maar woorden dat die veel stemmen zouden krijgen, zou bijvoorbeeld een lullenpot of zo zou zijn. Omdat het heel erg tot een verbeelding spreekt. Lullen in een pot, dat is dan grappig. Ja. En lul is grappig, want het is een penis. En het werkt, ja.
0: Ja, maar dat vind ik, en dat is lang niet iedereen. Maar daarom vind ik dat het concept van Woord van de Week misschien soms een beetje wordt vergeten. Ik denk dat, ik vind bijvoorbeeld, dit is gewoon eentje die ik gebruik als voorbeeld, maar bijvoorbeeld het idee van Woord van de Week vind ik in essentie zijn woorden zoals gedachtegang. Zijn leuke, het kunnen ook woorden zijn die je gewoon al lang kent. Iedereen kent de term gedachtegang.
1: Ja.
0: Maar het gaat niet om hoe zeldzaam of hoe uniek het woord is. Het gaat om hoe het woord is opgebouwd en wat het dan eigenlijk betekent als je erover nadenkt. Maar ik heb het gevoel dat veel mensen gewoon kijken, nou, wat klinkt het gekst of ziet er het raarst uit?
1: Ja.
0: Nou, daar stem ik op. Terwijl dat vind ik, en dit is dan mijn betoog over Woord van de Week, niet het punt van Woord van de Week.
1: Nee. En dat zie ik ook wel veel terug, dat ik denk van, ja, dan stop ik er soms woorden in die zijn fantastisch en die dubbele laag en dan die betekenis en dan hoe het perfect samengaat, plantaardig of zo. Dat echt een fantastisch woord, maar dat gaat nooit, dat wint niet, omdat er andere woorden zijn die oppervlakkig grappig zijn. En dat is oké. Moeten we het even mee doen. Laten we nog één liedje doen en dan sluiten we de show dadelijk af.
0: Dat is goed. Welk liedje wordt het, Philip?
1: Het wordt, denk ik, Say Yes van Elliot Smith.
0: Zo, emotioneel afscheid.
1: Ja.

0: Wow. Elliot Smith met Say Yes. Ik zou ook wel willen zeggen Say Less.
1: Ik ben er stil van.
0: Ik ook. Het is echt een beetje een emotioneel...
1: emotioneel afscheid.
0: Emotioneel afscheid.
1: Ja, ik snap het ook wel. Na deze geweldige aflevering, dat is toch jammer dat het voorbij is, hè?
0: Ja, maar het is nog niet helemaal voorbij. Want ik heb ook nog een heel emotioneel platform waar ik heel actief op ben.
1: Oh ja?
0: Ja, daar deelt iedereen altijd van alles en hele persoonlijke mooie dingen.
1: Mm-hmm.
0: En dit platform is LinkedIn.
1: Oh ja?
0: Ja, het is echt een fantastisch platform. Ik ben sinds begin dit jaar...
1: dus... Een fantastisch platform. Wij doen dit ook een soort
0: herhalend schreeuwen. Is
1: ja,
0: dit.
1: Inderdaad.
0: Ja. Ja, dit is... ik ben... sinds begin dit jaar ben ik heel actief op dit platform. En ik heb inmiddels al talloze connecties. En van de week sprak ik jouw huisgenoot. En die heeft mij een lesje gegeven in LinkedIn.
1: Oh ja.
0: En ik heb vandaag alles toegepast. Om zo hopelijk zoveel mogelijk weergave te krijgen op mijn nieuwe LinkedIn post. En wat belangrijk is. Je wilt manipuleren. Wat je doet, zodra je een post hebt gemaakt op LinkedIn, is het belangrijk om binnen het eerste uur minimaal 10, 20 likes te krijgen. Gewoon iedereen appen die je kent van like mijn LinkedIn post. En dan vervolgens, stap 2 is probeer minimaal 3 comments te krijgen in dat uur.
1: Okay.
0: En als dat balletje eenmaal gaat rollen, dan gaat het in een sneltreinvaart. Dan heeft een soort van dan. Want LinkedIn werkt als volgt: op het moment dat jij iets liked of comment, dan ziet iedereen die jouw connectie is ook die post.
1: Oké.
0: Okay. Dus het is een soort van: ik like het en jij bent mijn vriend, dus jij ziet wat ik like. En dat is alles wat LinkedIn is eigenlijk.
1: Ja.
0: En het is een hele hoop gelul de tijd van iedereen die op de sabbatical gaat en zo.
1: Ja.
0: En. Ik heb dat dus vandaag uitgeprobeerd. En nu heb ik binnen 1 dag al bijna 1000 weergaven.
1: Ja, geweldig.
0: Dat is toch ongelooflijk?
1: Filip, je bent echt een carrière-tijger.
0: Ja,
1: maar
0: precies.
1: Moet je wel dit soort geheimen wel vrijgeven? Gewoon zo op de radio.
0: Oh dat ja, dat idee? Ik dit allemaal aan het manipuleren ben. Ja, eigenlijk niet.
1: Of wordt dit een vast rubriek? Hoe speel je de LinkedIn-game met Filip Timmers?
0: Ik kwam ook achter dat er een video is die heel serieus uitlegt hoe je de LinkedIn-game speelt. En het zijn LinkedIn-games zijn... Het zijn spelletjes die je binnen 10 seconden afrondt. De zip is eentje die doe je meestal onder de 10 seconden. Als je er een beetje goed in bent. En er was een filmpje die ging heel serieus in. Van ja, je gaat hier met een lijn van boven naar beneden. En het is echt belachelijk. Je zou het eens een keer moeten opzoeken als je dit luistert. Het is echt afschuwelijk.
1: Ja, Sessa.
0: Sessa, ik denk dat we moeten afronden, Kees.
1: Ik denk het ook. Filip, dankjewel voor dit LinkedIn-betoog. En tot volgende week waarschijnlijk.
0: Tot volgende week.
1: Doei!
2: Dit is Campus Radio.
1: Dit is Campus Radio.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie en het OM hebben te weinig capaciteit om aangiften van ernstige misdrijven te behandelen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat in 2024 met ongeveer 10.000 aangiften niets is gedaan. Dat is een kwart van het totaal aantal aangiften van ernstige misdrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om geweldsmisdrijven of het maken van drugs. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Hardloopwedstrijden zijn afgelast of aangepast. En festival Pinkpop, dat morgen begint, zorgt voor extra waterpunten, schaduwplekken en zonnebrand. Ook wordt er gedacht aan de mensen die bij hoofdacts vooraan willen staan en dus lang moeten wachten, vertelt de directeur van Pinkpop.
1: Een van de dingen die we daarin dus ook kunnen doen is dat we vanuit de barrierlijnen, dus dat zijn eigenlijk de afhekkingen waar mensen zich tussen bevinden, dat we daar ook bijvoorbeeld water met sponsen uitdelen en mensen koel houden. En op die manier ook heel goed monitoren of het goed gaat met mensen.
0: Sinds vandaag is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het gaat goed met de Zeeuwse mosselen. Vandaag zijn in Zeeland de eerste mosselen geoogst en daarmee is het seizoen officieel begonnen. De afgelopen 2 jaar viel de hoeveelheid mosselen volgens de kwekers juist tegen.
2: Vooral omdat er in 2024 via natuurlijke sterfte wat mosselen verdwenen waren. En dat zien we nu niet. Dus we hebben toch wel goede hoop op een wat hoger volume dit jaar.
0: Het seizoen begint vroeg. Normaal begint het pas in juli en dat komt waarschijnlijk door het warme voorjaar. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Dan het weer vanuit het zuidwesten, een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Omdat de Iraniërs zich aan hun deel van de afspraken houden, is de Amerikaanse blokkade nu ook voorbij, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
1: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade. And so we're also honoring our end of the early part of the agreement.
0: Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen. En is een verplichte bedenktijd dus niet nodig. In 2024 is met duizenden aangiften van ernstige misdrijven niets gebeurd. Dat komt volgens de Rekenkamer onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten doen die in de opsporing werken.
2: Nou, we zien in ons onderzoek dat de politie op 3/4 van haar recherchecapaciteit geen goed zicht heeft, geen landelijk beeld heeft. En ja, hoe kan je sturen op de inzet van de recherchecapaciteit als je 3/4 van die capaciteit geen goed zicht hebt of geen zicht hebt?
0: Dan wordt het dus lastig om zaken voorrang te geven. Ook heeft de politie niet genoeg capaciteit om alle aangiften te kunnen behandelen, zegt de Rekenkamer. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet in Europa thuis en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Dan het weer. Er trekken buien over het land, ook de komende nacht nog. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het hele land boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

Música. Música. Música. Música. Música. Música.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Er varen weer schepen door de straat van Hormuz. De Amerikaanse zeeblokkade is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Daarin staat onder meer dat de Amerikanen geen schepen meer belemmeren bij de doorvaart van en naar Iraanse havens. En dat de straat van Hormuz meteen weer open gaat. Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Gisteravond tekenden de presidenten van de Verenigde Staten en Iran officieel de intentieverklaring om een einde aan de oorlog te maken. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam vandaag in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte daar zwaar gewond. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in kritieke maar stabiele toestand, meldt de lokale politie aan persbureau Reuters. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er is gebeurd, wordt nog onderzocht. Woningsite Funda geeft aanbieders van huizen tegen betaling meer opties om hun huis te laten opvallen. In september worden duurdere verkooppakketten gelanceerd. Daarmee worden woningen prominenter gepresenteerd. Op de kaart waarop woningen kunnen worden gezocht, komen directe vraagprijzen te staan. Ook kan een mogelijke koper het huis straks online anders inrichten met AI. De bedoeling is dat mensen een beeld krijgen van wat er mogelijk is met een huis en dat ze eerder gaan kijken. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Timber kwam zondag tegen Japan nog in actie voor Oranje. Het weer, er trekken buien over het land, ook komende nacht nog. De temperatuur zakt naar een graad of 18. Morgen wordt het broeierig warm. In het hele land wordt het boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

know you.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het vermoorde Franse meisje Lihana is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarige meisje werd 2 weken geleden gevonden in een verlaten graansilo. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. President Macron laat onderzoeken hoe justitie met de zaak is omgegaan. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. Eerder op de dag zijn de eerste schepen uit de havens van Iran vertrokken. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van die havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS gisteren hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog beëindigd kan worden. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede is opgenomen in een tbs-kliniek. Corné H. werd tot 9 maanden cel en tbs veroordeeld, maar bleef 1,5 jaar langer in de gevangenis omdat er geen plek voor hem was in een kliniek. Zijn advocaten eisten begin dit jaar in een kort geding vergeefs dat H. voorrang zou krijgen. Hij had in de tussentijd gevangenispersoneel gegijzeld, zijn been in brand gestoken en scheermesjes ingeslikt. Hij is nu alsnog opgenomen in de Van Mesdag-kliniek in Groningen. Op het WK voetbal heeft Zwitserland met 4-1 gewonnen van Bosnië-Herzegovina. Alle doelpunten werden gemaakt in de laatste 20 minuten, bijna allemaal door invallers. Met nog een penalty voor Zwitserland diep in de blessuretijd. Eerder op de avond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika 1-1 gelijk. Rond deze tijd begint de wedstrijd van Canada tegen Qatar. Het weer, er trekken wat buien over het land, minima vannacht rond 18 graden. Daarna een broeierige dag met tropische temperaturen. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
2: Rijnstreek FM.
3: De nacht wordt nooit meer hetzelfde. Dit is de nacht van Stefan Verrips.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de luchthaven van de hoofdstad Niamey. Daarbij vielen 13 doden, onder wie 11 militairen. Volgens de machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het vermoorde Franse meisje Li Hanna is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarig meisje werd 2 weken geleden gevonden. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., is alsnog opgenomen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranjespeler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton & Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft nu ingestemd met de vergunningaanvraag. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Belangrijk voor de gemeente is dat de provincie en het Rijk fors meebetalen om een groot deel van de woningen betaalbaar te houden en om verkeersproblemen op te lossen. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen en is verplichte bedenktijd dus niet nodig. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte zwaar gewond. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.